0: Nieuws, ik ben Marcel van Meer. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Schatz, ist mal der Block, die seht. Al dat geld is mijn papier, die neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zeggen vorm tot de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen. Heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk brood moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan.

0: Nieuws, ik ben Marcel van Meer. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lely Dorp.

There was a story

0: is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is voorbij. De restanten staan er nog op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Komt er een kapotte auto. 10 minuten oponthoud nog op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Door grenscontroles langzaam rijdend verkeer vanaf knooppunt Oud-Dijk. En 10 minuten vertraging nog door de werkzaamheden op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is begonnen en op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Begin op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 20 minuten vertraging. De A15 Nijmegen richting Gorkum staat een kapotte auto bij Tiel. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Op de A27 Breda richting Utrecht heb je door wegwerkzaamheden voor Noorderloos 10 minuten extra reistijd. Op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch is bij Den Bosch Maaspoort een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de N35, Zwolle richting Almelo. Voor de Salland-Twente-tunnel is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht. Verkeer richting Almelo kan omrijden via de U10. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: hele goede morgen en welkom op deze donderdagochtend bij Girl Power Radio Vallen en Opstaan. Ik ben Monique en ik ben hier niet alleen. Ik ben hier samen met...
1: Pasquinello.
0: Ja, Pasie. Het is voor het eerst dat we samen staan.
1: Ja, even een andere samenstelling, maar gezellig ook.
0: Ik heb deze week alleen maar met mensen gestaan waar ik nog nooit mee heb gestaan.
1: Nou ja, we hebben wel vaker ergens gestaan, maar nooit...
0: aan de bar.
1: Maar nooit zo.
0: Niet zo, nee. Nee, ik ben benieuwd, maar ik weet hoe je bent, dus dat scheelt een hoop.
1: Dus dat gaat het vast goed komen.
0: Ja. Hey, kan je mij vertellen welke dag het is van vandaag?
1: Ja, het is vandaag een hele bijzondere dag. En dan moet ik even goed kijken, want het licht valt er niet zo goed in. Het is vandaag Las Fitas de San Marin. Kijk. Oftewel de San Marin feesten. En dat houdt in... Weet jij het?
0: Nee.
1: Dat houdt in dat... ja. Mijn laptop slaat uit.
0: Oh.
1: Dat houdt het in.
0: Nou, dan ga ik het eventjes...
1: Hij is weer terug. Nou, we beginnen gelijk goed.
0: Het begint goed, hè?
1: Het is een jaarlijks feest wat van 16 tot en met 14 juli plaatsvindt in Las Fitas in San Marin. Dat zijn de feesten van de heilige Fermin. Iedere ochtend vindt er een zogenaamde Nero Torio plaats. Dat is een stierenrennen... Waar duizenden waaghalzen rennen, soms zelfs half dronken, voor de stieren uit.
0: Nou weet ik wat jij bedoelt.
1: Over 900 meter richting een arena. Dus dronken Spaanse mannen.
0: Die, en niks nieuws aan toch?
1: Die in afgezette straten richting een arena rennen en die opgejaagd worden door een stier.
0: Ja, ik ken alleen maar de beelden van de tv altijd. En die zullen vast wel weer vanavond in het nieuws zijn.
1: Ja.
0: Dan zie je al die mensen rennen door de straat heen en gepakt worden door die stieren, weet je wel?
1: Ja, die worden af en toe flink opengereden.
0: Oh, maar ik wist niet echt dat het echt een...
1: Het is een feest, nationaal feest gewoon. Maar ja,
0: ik dacht, dat is gewoon een dag voor gekken.
1: Ik dacht dat het eigenlijk een beetje gestopt was in verband dierenbescherming en al dat soort organisaties. Maar dit schijnt een eeuwenlange traditie te zijn.
0: Ja, het is. Ik dacht het eigenlijk ook, maar Spanje is natuurlijk eigenwijs.
1: Spanje is Spanje, hè?
0: Ja, Spanje is Spanje en die staan overal boven. Maar voor mij ging dat toch puur het vechten met de stier zelf, wat ze willen verbieden. Ja, ik vind dit ook niet grappig hoor, wat ze doen. Maar.
1: Dus tegenwoordig, als je aan het vissen bent, is de Partij van de Dieren al tegen. Dus het is allemaal, ik laat me hier niet over uit.
0: Nee, het is gewoon zielig. Ik vind het zielig. Vissen, denk ik dat je dat best wel netjes kan doen. Dat is weer een ander verhaal. Maar die beesten worden echt aangevallen en overleven het ook heel vaak niet.
1: Ja, dat is met stieren vechten. Ja, ik weet niet hoe het hier afloopt met de stier.
0: Volgens mij zijn ze onderweg naar de arena.
1: Dus waarschijnlijk uiteindelijk komen ze daar weer in het gevecht met de toreador.
0: Ja, nou, ik vind het altijd leuk als de toreador valt of neer wordt gestoken. Ja.
1: Nou, ik heb het idee, als kind zijnde had je het op tv, maar ik zie dat niet meer voorbij komen. Op de Nederlandse televisie of zo. Want...
0: Nee, ik weet wel dat je dat de aanplakbiljetten overgehangen. Maar ik dacht ook dat het verboden was, joh. Maar...
1: Ja, als je in Spanje bent, zie je er inderdaad reclames over. Maar ik zie het in Nederland niet meer op de tv voorbij komen. Of,
0: Nee, ik zie alleen maar ook het stukje altijd dat die beesten rennen.
1: Ja.
0: Is dit ook dan dezelfde week waar ze met die tomaten gaan gooien?
1: Dat durf ik niet te zeggen. Dat zal we even moeten opzoeken.
0: Dan gaan we gewoon zo opzoeken, want dat vind ik dan wel interessant.
1: Hebben wij nog een paswoordnummertje gevonden bij dit?
0: Ja. Maar het nummertje wat we nu gaan draaien, ken ik eigenlijk meer van ADO dan, dan van wat anders eigenlijk.
1: Ja.
0: Ik wist niet dat het van Wilbert Pigman was. Ken jij die man?
1: Ik ken hem niet, maar volgens mij is het weer een parodie op een oude nummertje. Want volgens mij is die van... Was die niet, ik ga nog even geen namen noemen, maar het is een parodie op...
0: Ja, het is eigenlijk een carnavalsnummer, hè, dit. Ja. Wist je dat?
1: Nee, dat kan.
0: Is het... het is... we hebben het over de Torador... En in 1970 werd hij oorspronkelijk uitgebracht al.
1: Ja.
0: Dus het is inderdaad...
1: En wie was het in 1970?
0: Jacques Herbst.
1: Ja, zie je, Jacques Herbst. Ja. Dat was mijn eerste, maar ik durfde het niet hardop te zeggen. Ik denk, ik twijfelde.
0: Altijd doen. Je hebt altijd gelijk.
1: Dat is waar.
0: Nou, dan gaan we nu maar beginnen met een carnavalsnummer gelijk op de vroege ochtend. Dus mensen, lekker dansen in de auto.

0: Ja, het is... we zijn weer zo te lullen, pas. Dat gaat niet goed komen.
1: Alles komt goed.
0: Alles komt goed. We zijn... heb je het al gezien? Het blokje. Ja, heb je een bijzonder nieuwtje gezien van de week? Wat je opviel pas?
1: Nee, ja, ik ben aan het... Ik zit een beetje...
0: Ik vind het een beetje komkommertijd.
1: Ja, er komt heel veel na-nieuws binnen. Schietpartijen en dat soort dingen. Maar er is niet heel veel bijzonder nieuws.
0: Nee, nou ja, ik heb wel dit...
1: wat heb jij gevonden?
0: Gelezen, laat ik het zo zeggen. Je weet wel, toen de tijd met de hittegolf die hier was in Nederland.
1: Ja.
0: Stonden natuurlijk ook heel veel vliegtuigen langer stil. En deze koppel zat in een vliegtuig waar de airco niet van werkte. Dus ze moesten even wachten tot dat werd gemaakt.
1: Ja.
0: Er was één mevrouw die ook hartfalen had. Ze was 87 jaar. En ze vroeg, mag ik een flesje water hebben?
1: Ja.
0: En deze kreeg zij niet.
1: Oké. Okay.
0: In de vliegtuig liep de temperatuur op naar 42 graden.
1: Ik heb daar beelden van gezien.
0: Ja.
1: Ik heb daar beelden van gezien, ja.
0: En dit is inderdaad 2 weken geleden geweest. En dat was op Airport Eindhoven. Ik begrijp het niet, want als je weet dat je zo lang blijft stilstaan, dan geef je die mensen een flesje water. Toch?
1: Ja.
0: Maar je hebt natuurlijk die low budget vliegtuigen en die doen dat dan weer niet. Ze waren daar, hoe lang hebben ze dat daar? Het staat niet bij hoe lang ze hebben gezeten. Maar het was zo warm dat je iedereen zag gaan zweten. Ze moesten nog gaan vertrekken. Technici's kwamen aan boord. Maar het was een beetje raar. De passagiers konden toen de tijd instappen nog. Dus het was wel een raar verhaal. Normaal gesproken, als je instapt, is er geen personeel meer aanwezig van de technische dienst. Nu nog wel. Dus eigenlijk komt het op neer dat ze deze mensen nooit mogen instappen. Ze hebben volgens mij 2 uur lang aan de grond gestaan met de hittegolf zonder...
1: Ja, ik heb dat gelezen. Kinderen waren aan het huilen, zweten. Mensen trokken de kleren uit omdat het te warm werd.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment denk ik van, weet je, ter bescherming van je kinderen en ding, dan gaat het oermens in je loskomen. Want dan gaan mensen zeggen van, en nu is het genoeg.
0: Ja.
1: Want ze mochten niet naar buiten, er mocht ook geen deur open, er mocht niks. En het werd 42 graden binnen.
0: Ja, en dat is wel raar, want het is Transavia geweest. Ik noem het niks voor niks altijd Transalendia. Dat is de reden waarvoor, als ik met dat vlieg, eigenlijk altijd 2 flesjes water koopt eigenlijk. Voordat ik een vliegtuig ingaat. Ja. Van mocht er wat gebeuren, dat je er altijd wat kan drinken. Maar ik vind het gewoon... Ze hebben ook gevraagd waar we de crew geen water hebben aangeboden. En ze reageren gewoon... Onze bemanning is getraind om situaties aan boord continu te beoordelen. En handen daarna. En op omstandigheden van dat moment... vonden ze het niet nodig om water uit te delen.
1: Ja. Nou, ik ben geen stoere man. Maar ik denk als ik op dat moment met iemand naast me zit... die echt water nodig heeft...
0: Ja.
1: Dan gaat dat water er komen. En dat wordt... Ik denk dat het wel... Ja, ik weet niet, maar er zitten op een gegeven moment 150 man in zo'n vliegtuig waarschijnlijk.
0: Nou, ik denk nog wel meer.
1: Dus dan, deze. Op een gegeven moment gaat dat kibbelen en dan wordt het vervelend.
0: Ja.
1: En anders gaat de deur er maar uit. Dan gaan we maar naar buiten en dan gaan we er allemaal uit.
0: Ja, nee, na 2 uur werd er ook besloten uiteindelijk dat het vliegtuig niet kon vertrekken. En alle passagiers het vliegtuig moesten verlaten.
1: Ja,
0: als je weet dat het een technisch probleem is, dan laat je iedereen gelijk weer uitstappen.
1: Als de temperatuur binnen in een vliegtuig naar 42 graden gaat oplopen, dat wordt al mee. Je mag, als je een kind in een auto laat zitten met een temperatuur, dan ben je al strafbaar.
0: Ja.
1: Of een hond.
0: Ja. Dus, dat is ook een mooi verhaal, ja.
1: Dit zijn dezelfde taferelen die je met een vliegtuig gaat krijgen als die vol in de zon staat.
0: Ja, nou, er waren
1: met 150 man binnen die ook nog gaat transpireren. En dus de temperatuur gaat alleen maar hoger oplopen en vochtiger worden.
0: En de deur openzetten heb je geen nut gehad.
1: Nee.
0: Want dan liep gewoon, het warmte liep op in het vliegtuig. Er zijn ook inderdaad wat mensen toen ze uitstapten uiteindelijk onwel geworden bij de uitgang. Waardoor het nog langer duurde voordat mensen konden uitstappen. Ja. Transavia schaam je dood gewoon. Dat flesje water kost niks.
1: Maar het gaat toch wel een claim kosten, denk ik, dit? Dan gaan mensen er wel wat claimen, denk ik.
0: Ja, moet ook wel, want het is gewoon het is niet grappig, dit.
1: Nee.
0: Het is dan niet hier grappig als het warm is. Dus laat staan dat je hier tegen jou zegt, pas, het is heel leuk.
1: Nou ja, kijk maar in je auto. Hoe snel het gaat als je in de airco zit. Je zet je auto uit en je zit nog aan de telefoon. En denk, ik zet de auto uit. Het zonnetje staat erop.
0: Ja.
1: En na 2-3 minuten ga je al denken van, jeetje, of ik zet er weer aan of ik ga nu uitstappen. Want...
0: Ja, ik vind dat vervelend. En met die hond inderdaad van de week weer ergens bij in een pretpark. Mijn nekharen gaan daarvan overeind staan. Je gaat niet je hond in de auto zetten en zelf in een pretpark rondlopen, jongens. Dat doe je niet in de winter. Dat doe je zeker niet in de zomer.
1: Nee. Maar het ergste is dat mensen wel eens naar de werk rijden en een kind achterin vergeten.
0: Ja.
1: En dan kan je wel zeggen, hoe kan het? Ja, dat kan. Ja, maar niemand kan. Het lijkt mij dat je dat natuurlijk niet expres doet.
0: Nee.
1: Maar dit is het, denk ik, het allerergste wat je. Je moet het je partner gaan vertellen dat het jouw fout is.
0: Ja.
1: Maar je neemt het je hele leven kwalijk dat je je kind een afschuwelijke dood hebt bezorgd.
0: Ja.
1: Dat lijkt me zo verschrikkelijk.
0: Ja, dat, en zeker als het ergens staat waar niet zoveel mensen langs lopen.
1: Nee, maar het is gewoon, ja. En dan, ja, hoe kan het gebeuren, denk je bij jezelf? Maar ja, je zet je kind achterin, die slaapt. En tegenwoordig zit iedereen aan de telefoon, gesprek. Je moet snel daarheen. Dit,
0: allemaal stress, stress, stress.
1: Ja, er is nog een vergadering die je moet halen. Je rijdt heen, je stapt uit. En je bent gewoon helemaal je kind vergeten naar.
0: Ja,
1: naar
0: zeker als hij slaapt, hè?
1: Ja, oh, wat verschrikkelijk.
0: Oh, ja, ik moet er niet over nadenken. Echt niet. Maar ja, het is een beetje hetzelfde idee.
1: Ja.
0: Je sluit 150 mensen op in een in je auto.
1: Maar dat is nog bewust.
0: Dit, dat is, ja,
1: dit is nog bewust. Ja. We houden je gewoon aan de grond. We geven geen water. We geven niks. En je zoekt er maar uit. Je kleed je maar uit. Je gaat maar in je onderbroek zitten.
0: Ja.
1: En,
0: ja. Oh, zal het daar hebben gestonken. Jongen.
1: Maar op een gegeven moment moet het personeel toch zelf ook denken van dit is niet meer houdbaar.
0: Ja, maar jij, ik weet niet wie er de uiteindelijke besluit nemen daarover.
1: Nee, maar okay.
0: Is dat dan de stewardessen of is het dan weer degene daarboven?
1: Dat is leuk, maar mijn baas kan hoog en laag gaan springen als het op een gegeven moment niet meer houdbaar is. Zeg, ja, je kan willen wat je, maar dit kan niet. We moeten nu wat gaan doen.
0: Ja,
1: en misschien. Want ik hou het zelf niet meer.
0: Misschien hadden ze niet genoeg water aan boord.
1: Ja.
0: Je weet het niet, hè? Nee, en bij Transavia moet je alles zelf betalen. Dus,
1: ja. Maar ja, daar deel je kolen uit. Het is wat het is.
0: Ja. Nou ja, ik ga Gracie Adams nog eventjes draaien. En daarna gaan we alweer naar de files toe. Want het is wel 19:30. Ik hoop dat het niet zo druk is voor jullie. Maar ik ben bang dat er weer behoorlijk wat files staat.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan nu rond Rotterdam en Brabant. En op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht, tussen Rosmalen en Waardenburg een half uur vertraging. Op de A15, Nijmegen richting Gorkum, staat een kapotte vrachtauto bij Tiel. Hierdoor heb je 25 minuten vertraging en de rechte rijstrook is hier dicht. De A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam, maar dan bij knooppunt Terbrechtseplein, 20 minuten vertraging. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden voor knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, en welkom terug. Normaal gesproken gaan we nu een klein clipje uit Gelijkspel laten horen. Om over gekke sporten.
1: Ja, bijzondere sporten.
0: Vooral. Ja, maar Gelijkspel is op vakantie.
1: Dat is lekker, zeg.
0: Ja, toch?
1: Waar zijn ze heen?
0: Nou, gewoon aan het verre. Nee, het is de periode dat heel veel mensen eindelijk 1 of 2 of soms 3 weekjes vrij hebben. Dus onze sporten zijn dan gewoon niet bereikbaar. Nee. Al weten we ook dat onze topsporters alweer begonnen zijn. Ik weet dat Ado Den Haag alweer aan het trainen is.
1: Die zijn aan het trainen, ja. Gisteren weer op het veld gestaan.
0: Maar... Ja? Was het wat?
1: Ja, het was leuk.
0: Ja, nieuwe keepers, hè?
1: Nieuwe keepers.
0: Zijn er talentjes?
1: Zeker.
0: Oké, ik ben benieuwd.
1: Ja. Ja. Een hele andere samenstelling, hè? Ik sta nu met...
0: Met
1: Bar samen in stafkleding. Dus dat is gek. Als je 8 jaar lang eens zijn voor me gestaan. En nu staan we naast elkaar.
0: Ik moest zo lachen om de foto van de week van jullie 2 in de krant. Met die gekke tekst erboven.
1: Ja, maar die tekst die sloeg niet op ons. Maar er stond... wat stond er nou voor?
0: Haat en nijd.
1: Oh ja, haat en nijd relatie of zoiets.
0: Ja. Ja. Ik moest erg lachen. Het ging
1: haat en liefde verhouding. Haat en liefde verhouding, dat stond er. Ja. Maar dat ging dus niet over mijn en Bar, maar dat ging over nationaal en Bar.
0: Ja, inderdaad. Dat ze inderdaad met het nationale team...
1: Het was wel een mooie emotionele foto, moet ik zeggen. Het was van de laatste wedstrijd.
0: Inderdaad, het was een alleszeggende foto. En ik weet hoe Bar altijd heb gevochten met de Nederlands elftal. En dat ze toen, dat ze het 7 jaar geloof ik achter elkaar geen vakantie heeft gehad. Omdat het dan weer de EK was, dan weer WK en dan moest ze weer terug. En, dus was een pittig. Maar hoe is ze als trainster? Is ze streng? Is ze lief?
1: Of
0: is... Want daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Het verbaast mij hoe goed zij daarin is.
0: Ja?
1: Maar dat heb ik natuurlijk al ervaren in die 8 jaar dat we het samen deden. En dat we wel eens met z'n tweeën scholingen gaven. Of
0: hoe heet dat? Clinics.
1: Clinics. En toen zei ik al tegen haar van jij moet mij gaan opvolgen. Weet je? Dat is het mooiste beeld wat er is. Je hebt dadelijk 400 zoveel wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. Je hebt er 350 voor ADO gespeeld. Dus ja, jij moet dat gaan doen. Maar zij is daar zo gedreven in. Je ziet dat het enthousiast is patten vanaf. Iedere avond krijg ik trainingen door. En dan is ze aan het schrijven en dat doen. En ja, dat is heel mooi om te zien als iemand zo gedreven is. Zij wil dat halen. Ze wil dat gaan doen. Dus...
0: Ja, ik denk dat dat ook een hele goede stap is van ADO om dit te doen.
1: Zeker. Zeker, maar dit heb ik ook bij ADO voorgelegd. Van luister, ik wil een stapje terug gaan doen.
0: Ja.
1: En we willen Bar naar voren gaan schuiven.
0: Ja.
1: Ja, nou, we doen het nu een jaar met z'n tweeën. En dan hoop ik dat zij de papieren heeft. En dat ze er gewoon lekker het ding kan gaan doen.
0: Ja, nou, ze is zwemjuffrouw ook, hè? Dus dit lesgeven of mensen helpen om beter te worden.
1: Nee,
0: dat zit al in de bloed.
1: Dit zit in haar gewoon. Dit is wat ze doet. Ze ziet alles goed. Dus ja.
0: Ja, super.
1: Perfect. Leuk om te zien.
0: Ja. Nou, wat ik met jou eigenlijk eventjes over heb, was over het WK. Ik moet eerlijk zeggen, ik zit niet in het WK. Ja,
1: maar hebben wij dat allemaal? Iedereen die ik spreek, misschien komt het ook door de tijden hoor, weet je wel.
0: Er
1: zijn natuurlijk veel wedstrijden laat. Maar ik heb dit jaar helemaal geen WK-gevoel gehad.
0: Nee,
1: totaal niet. Van tevoren niet, onder niet. Wij zaten natuurlijk in Curaçao toen het begon.
0: Ja.
1: Daar had ik best wel van... Daar leefde het natuurlijk fantastisch.
0: Ja.
1: Maar ook daar kwam ik... Ik had daar niet de behoefte om naar wedstrijden te gaan kijken. Terwijl ik normaal van een EK en een WK bijna nooit een wedstrijd mist. Ik keek altijd alles.
0: Ja, ik vind het moeilijk ook.
1: Het is nu sporadisch. Ik zet hem wel eens aan en dan zit ik naar zo'n wedstrijd te kijken. Ik vond de eerste wedstrijden waren natuurlijk zoveel ploegen dat je dacht van... Jeetje, dit is geen niveau voor een WK.
0: Nee, dat is super slecht.
1: En ik heb nu ook van de minste ploegen heel leuk voetbal gezien.
0: Ja.
1: Dus ja.
0: Nee, ik zit er ook niet in. En dat heeft niks mee te maken dat Nederland zo snel is uitgeschakeld. Daar lag het echt niet aan. Ik had het daarvoor al niet. Deborah had het van de week, had ik het mee over. Die had het ook eigenlijk niet.
1: Nee.
0: En die zegt ook, ik mis eigenlijk nooit geen wedstrijd. Ik heb wel wat wedstrijden gezien, niet veel. Maar waar ik met jou eigenlijk over heb. Iedereen heeft het alleen maar altijd over een Messi of een Ronaldo.
1: Ja.
0: Wie vind jij nou de beste speler op het WK op dit moment? Of wat vind jij überhaupt een... Ik denk dat er een nieuwe generatie gaat komen. Dat die twee nu een beetje gaan verdwenen.
1: Ja. Nou ja, daarvoor zeg ik. Ik heb niet te veel wedstrijden gezien. Maar wat ik heb gezien. Ik vind de keeper van Marokko de uitspringen.
0: Ja.
1: Weet je, vind ik leuk om te zien. Maar er komt natuurlijk, je houdt de keepers in de gaten.
0: Ja, dat is anders, hè?
1: Er waren nog wat wedstrijden dat ik dacht van zo. Weet je, dat die keepers, dat is een leuke keeper om te zien. Die speelt ze eigenlijk in de kijker. Die van 40 jaar, waar speelde die? Die was van... Welke elftal was dat nou? Nou ja, ik volg het gewoon niet, Monique.
0: Nee, dat is het probleem.
1: Dus, ja, dus er komt een hele nieuwe generatie aan. En,
0: ja, nou, dat gaat er mij mee. Ik ben een beetje kijken. Ik ben geen Messi-fan. Dat weet iedereen die mij kent. Ik vind het gewoon een... Nou, maakt niet uit. Ik ga niet even uitleggen waarvoor ik het niet vind.
1: Ik vind het gewoon een lul.
0: Ja. Ik hou er niet van dat spelers... tuurlijk, hij kan voetballen. Dat is punt één.
1: We moeten genieten van zo'n voetballer.
0: Juist.
1: Maar door zijn gedrag en zijn dingetjes, denk ik... Je bent een na-mannetje, weet je?
0: Ja.
1: Hij staat op het veld waar we eigenlijk... En hier kwamen als iemand die boven jou staat... En laat zien dat hij altijd echt boven jou wil staan.
0: Ja.
1: Dat arrogantie die straalt hij uit. Van ik ben Messi en jij moet de bal niet van mij afpakken. Want ik ben de grote man. En
0: als hij loopt ook niet.
1: Hij loopt niet.
0: Okay. Ik heb hem van de week één keer zien rennen.
1: Voor zijn lijken hem een verschrikkelijke gozer. Kijk, je weet het van, je hebt hem nodig. Je moet hem een bal inspelen en dan scoort hij hem waarschijnlijk.
0: Nee.
1: Maar het is, ik hou niet van dat soort mensen.
0: Hij had rood moeten hebben op het WK.
1: Nou ja, ook daar is het WK. Hè. Als je ziet dat een Trump... Even gaat bellen dat er een kaart wordt weggehouden. Dat vanavond een hele Argentijnse arbitragetrio bij de wedstrijd staat. Terwijl dat nog nooit voor is gekomen.
0: Dat kan ook niet.
1: Bij Frankrijk-Marokko. Ja. En met alles respect. Ik zal het heel leuk vinden als Marokko vanavond wint van Frankrijk. Weet je? Of weet je, de kleine landjes mogen van mij nu echt ver komen. Want het interesseert me vrij weinig. En die jongens, moet ik ook zeggen, ik heb die wedstrijd van Nederland. En ik ben gewoon een oranje fan.
0: Ja.
1: Maar ik heb naar die wedstrijd zitten kijken. En ik heb die Marokkanen hebben echt op de tandvlees gelopen. En ik hou van dat voetbal.
0: Ja.
1: Als je zag in de verlenging hoe die jongens ervoor vochten. En dan denk ik van...
0: Conditie was gewoon veel beter dan die van Nederland. Nee,
1: daar zat een wil in het winnen.
0: Ja.
1: En daar zat bij ons geen wil.
0: Nee.
1: Er zit geen wil meer. Bij die grote landen zit geen... Ik heb van de week naar Brazilië zitten kijken. Denk ik, waar zit ik naar te kijken?
0: Ja.
1: Het was net in Nederland zelf al. Achteruit lopen, bang. Durven niet meer aan te vallen. Nou ja, het samba voetbal van Brazilië. Waar ze onbekend stonden. Aanvallend voetbal over de vleugels.
0: Dat is er niet.
1: De grote ploegen gaven er eigen in. Het is allemaal Italië voetbal aan het worden. Ik vind het helemaal niet leuk meer om naar te kijken. Dan geniet ik meer van de kleine ploegjes.
0: Ja.
1: Die aanvallen en doen. Maar het hele WK hebben ze met je. Het lijkt wel of Argentinië Europees of wereldkampioen moet worden. Daar zit iets van. Die twee die zitten ook bij elkaar op schoot. Die Messi en die...
0: Verschrikkelijk.
1: Het is gewoon... Ja, het voetbal is niet puur meer.
0: Nee.
1: Die VAR maakt het alleen maar valser.
0: Ja.
1: Weet je? Want
0: die kan beslissen wat ze zelf willen. Genomen, jongen. Dus, ach. Nee. Mijn favoriete speler op dit moment is Haaland.
1: Oh ja, nee. Ja, zeker. Ik heb van de week... Die heb ik dan wel gezien, die wedstrijd.
0: Geweldig tot die gozer.
1: Het is toch ook een figuur ook, of niet?
0: Ja. Nou, hij was ook moe, hij wou niet meer lopen, zei hij.
1: Ja,
0: maar... wat had hij nou gezegd in een... ik dacht, laat ik nou maar eventjes scoren, want ik heb geen zin in de verlenging, want ik ben moe.
1: Ja, maar als je die jongen ook ziet, dat is nou jongen. Ook geen iemand die naast zijn schoenen loopt.
0: Nee.
1: Heeft aan alles scheid, want hij loopt erbij. Het is natuurlijk ook geen hele knappe jongen.
0: Nee.
1: Je, maar hij
0: maar
1: heeft
0: als
1: hij scheid,
0: springt,
1: dan,
0: ja, jongens.
1: Het is een beest.
0: Het is echt een beest. Echt een viking. Beest.
1: Echt, ja, het is een viking. Gewoon, ja, hij moet mis alleen die helm nog met die twee horens. En die baard met een elastiek erin.
0: Ja, inderdaad. Oh, jongens. Nee, dat is wel... want het gaat nu wie wil de top scoren ook. Hè? Dat is een van de vragen. Of dat Haaland is, of Kane, of Mbappé, of Messi. Nou, ik hoop gewoon dat het niet Messi wordt.
1: Nee, maar zo'n land gun je het dan ook.
0: Ja, maar die hoop ik ook dat die doorgaan.
1: Dat is heel leuk om te zien, joh. Dus zo'n WK, weet je, laat die FIFA lekker de bout hangen. Laat lekker een klein landje winnen in plaats van wat hun willen.
0: Tuurlijk, ja, maar je moet gewoon eerlijk zijn. En dan wint degene die het beste is, vind ik.
1: Ja, nou van de week... we schoten die penalty slecht in. Maar al hadden we gewonnen met penalties, vond ik de wedstrijd... hadden we hem onterecht gewonnen. Hadden.
0: Ja, maar het was gewoon super slecht.
1: Het was dramatisch slecht. En dan kunnen we allemaal zeggen, ja, Koeman dit, Koeman dat. Ja, hij treedt met ze, hij doet het. Ja, er zijn verkeerde keuzes gemaakt, naar mijn idee.
0: Ja.
1: En ja, we hebben natuurlijk 16 miljoen bondscoaches, dus iedereen weet het beter. Maar...
0: Wij weten altijd alles beter. Nee, mijn favoriet is Haaland. En voor mij mag hij speler van de competitie worden. Of het is van het WK en topscoren en noem maar op allemaal. Als het maar mijn verschrikkelijke vriend niet wordt. Ik ga hem Ozon draaien. Ken je die nog? Ja, die ken jij wel.
1: Gooi maar op.
0: Bye.

0: Ja, we gaan naar het nutteloze feitje van de dag. Ik had een jingle daarvoor. Ja, hier zie ik.
1: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
0: Ja. Ja. Weet jij?
2: Vertel.
0: Dat watermeloenen...
2: lekker zijn.
0: Ja, dat is superlekker. Oh, met dit weer zeker.
2: Als ze koud zijn, ja.
0: Maar officieel geen fruit is, maar een groente.
2: Oh, dat wist ik niet. Dat is een feitje.
0: Ja, het is dezelfde, behoort uit dezelfde familie van de komkommer en de pompoenen en de courgette. Ja, als je er zo over nadenkt, dan klopt het wel. Hè?
2: Maar als je het dan zo zegt, dan is dat de eerste groente dat ik echt lekker vind.
0: Lekker bij een balletje gehakt. En,
2: ja, de volgende keer neem ik gewoon lekker bij mijn aardappels watermeloen. Ik zit groente te eten.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, het groeit natuurlijk exact dezelfde. Hè? Met een klein plantje op de grond. Het hangt niet aan de boom. Niet in de struik.
2: Nee.
0: Dus dat... Vanavond een lekker balletje gehakt met een stukje watermeloen.
2: Ja, lekker. Rijst met watermeloen.
0: Lekker. Nou ja, als ik nu aan ga denken...
2: Ik vind het wel lekker altijd om watermeloen ook in mijn yoghurt te gooien en zo. Weet je, als die lekker koud is, de stukjes ervan te snijden en door mijn yoghurt heen. Lekker fris.
0: Ja, dan moet wel een smaakje dan. Ik vind eigenlijk die gele meloenen dan het lekkerste. Die gale meloentjes.
2: Die zoete.
0: Ja.
2: Van,
0: daar zit iets meer smaak aan. Zeg maar. Watermeloen zit bij natuurlijk geen smaak aan.
2: Nee, daarom is het misschien zo lekkere groente.
0: Je doet eigenlijk gewoon een fles water naar binnen gooien. Ja, ja, dat kan ook. Maar je zegt nu wat, ja.
2: Ja.
0: Ja, toch groentes.
2: Lekker. Het is alleen groente waar je altijd... Je ziet het er voor je. Altijd... Je probeert ze eerst met je mes al wat eruit te halen. Maar dan neem je een hap en dan zo...
0: Je ziet het helemaal voor me.
2: Ja.
0: Gaan we zo schieten.
2: Ja.
0: We gaan een liedje draaien. Het is wel over een watermeloen. Maar niet de watermeloenen waar wij net over hadden.

0: We gaan, het is alweer 7:58. Ja, we gaan zo meteen inderdaad naar de pauw praten,
1: ja,
0: Bas.
1: Ja, dat wou ik dus zeggen, ja.
0: Ja, het eerste uur is alweer voorbij gevlogen. En we gaan zo meteen naar 2 uur. En dan komen we natuurlijk met de powerplaten terug. Ik ben benieuwd wat jij van de kanshebbers vindt. Wij hebben al een beetje een mening gevormd daarover.
1: Ik geef altijd, ik luister niet. En nee. Ik geef altijd op donderdag mijn ongezouten mening.
0: Ja, dus ik ben erg benieuwd wat jij ervan vindt. Daantje had een hele goeie. Met deze week erbij hebben we dadelijk 8 weken op rij een vrouw die de pauwplaat heeft gewonnen. En waarom? Ja, nu zijn het er ook weer 3 vrouwen die kanshebbers zijn. Dus dat en andere weken niet. Er zaten ook mannen tussen natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus ik ben benieuwd wat jij daar van vindt. Dus we gaan zo meteen lekker naar het journaal en naar het verkeer natuurlijk. En daarna komen we terug met de pauwplaat van deze week. Wink, wink.
1: Ja.
0: En daarna gaan we de 3 keuzeplaten met jou bespreken.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ben erg benieuwd.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met de meeste files rond Rotterdam en in Brabant. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Everdingen 40 minuten oponthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daar doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning.
4: Ja, welkom terug bij het tweede uur van Vallen en Opstaan. De powerplaat. En wij staan eigenlijk zo over de powerplaat al te praten, dat ik hem gewoon vergeet in te laden, jongens. Wat is dat toch, hè? Wat vond je eigenlijk van Wink Wink, Bas?
5: Ja, van de week zei ik ook, ik vond het, die had natuurlijk ook dat AI-nummer ertussen. Ja. Dat klonk goed, maar ja, je kan natuurlijk eigenlijk niet als je een radiostation mag je eigenlijk niet.
4: Nee, maar ik ga
5: iets
4: je vertellen.
5: In een powerplaat als een AI-nummer. Maar ik vond ze alle drie dicht bij elkaar zitten. Ik heb gestemd op de ene item omdat hij 0,0 stemmen had. Zei ik, vind ik zielig. Dan krijg je in ieder geval 1% van mij.
4: Ja.
5: Maar ja, het zat gisteren van de week zat het dicht bij elkaar. Dus ik ben nu benieuwd wat er nu gaat komen.
4: En de tussenstand is wel relatief dicht bij elkaar. Ik ga ook sommige mensen uit hun dromen helpen. Want het was geen AI-nummer.
5: Oh, was het toch niet?
4: Nee, het was gewoon een mix van diverse nummers. Hij is wel verdwenen van Spotify af. En dat heeft ermee te maken waarschijnlijk dat er rechten problemen zijn geweest. Dus dat hij een nummer heeft gebruikt.
5: Die dan niet...
4: Er is wel iets in het nummer wat niet klopt. Maar het was niet door AI. Het is gewoon een DJ. En ik begrijp dat mensen twijfelen. Want hij heeft hele rare foto's op zijn Insta staan. Okay. Dus maar uit betrouwbare bronnen die ons muziek regelt, hoorde ik dat het ging.
5: Ja goed, we hebben ook Horskill, die heeft ook hele rare foto's.
4: Die sport echt niet. Maar goed, ze maakt wel leuke muziek. Ik ga jullie niet lang meer in spanning houden. Dit is Wink Wink natuurlijk.

0: Ik kan alleen niet aan het einde winnen. Kedunk weg.
1: Kedunk, ja. Net of dat je hem eigenlijk te vroeg stopt.
0: Ja. Ja. Ik doe het niet. Het is echt jongens.
1: Nee, ik zag het. Jouw handen zaten niet aan de knopjes. Dus,
0: Nee, ik kan er niet aan winnen waarvoor die artiesten dat tegenwoordig allemaal doen. Het is donderdag. Dat betekent dat de mensen al op onze website kunnen stemmen. Onze app. En gisteren op de Insta Stories.
1: Nou, vertel in ieder geval de tussenstand.
0: Ja, ik ga de tussenstand. Als laatste, en ik moet lachen, want iedereen dacht van die gaat wel winnen weer deze week. Is Maiwe van Olivia Rodicus. Ik krijg het nooit uit mijn strot. Iedereen hier dacht eigenlijk van, nou, die gaat weer winnen, want dat is de meest bekende.
1: Ja.
0: Maar op dit moment staat ze laatste.
1: Nou ja, we gaan dadelijk in mijn... Ik ga luisteren en dan gaan we eens even kijken wat het...
0: Of jij ermee eens bent.
1: Ja, nou ja, dat kan ik pas als ik ze alle drie heb gehoord. Maar ik kan altijd wel eerst mijn mening geven wat ik er überhaupt van vind.
0: Ja.
1: Maar het kan uiteindelijk misschien nog wel de beste zijn van de drie. Snap je?
0: Dat klopt. Dus we gaan gewoon naar Olivia luisteren. Ja. Op dit moment om te kijken of jij er wel mee eens bent.
1: Hoeveel procent van de stemmen zijn naar Olivia gegaan?
0: 24 op dit moment.
1: 24 procent, oké. Nou.

0: Dit is My Way van Olivia Rodrigo. Er staat op dit moment de derde plaats. Ik kon gewoon niet eens maar
1: derde plaats, ja.
0: Derde plaats.
1: Ja, derde plaats.
0: En ja, denk je, nee, maar dit is mijn powerplaat. Moet je even lekker stemmen nog. Je kan nog een uurtje stemmen op onze Insta-stories. En voor de rest kan je op de website stemmen tot vanavond 6 uur. Ook via de app. En via Facebook tegenwoordig. Dus eigenlijk kan je 4 keer stemmen.
1: Zo.
0: Dus lekker. Doe je best. Laat ons het horen.
1: Nou ja, ik vond het...
0: Wat vond je ervan?
1: Matig. Het was niet echt dat ik zei van, nou, dit is lekker nummer, lekker om erheen te lullen.
0: Ja.
1: Weet je, het was niet echt dat ik zei van, nou, dat... Dit wordt hem. Maar ik weet niet hoe de anderen zijn. Maar het sprak mij niet heel erg aan.
0: Nee, ik krijg gewoon de hik ervan. Sorry hoor.
1: De nummer 2.
0: Ja, de nummer 2. De nummer 2 is van Always You and I. Is Against the Current. Ja, je moet er naar luisteren. En ik ben benieuwd wat jij hiervan vindt dan. We gaan het gewoon draaien.
1: Hoeveel procent van de stemmen heeft deze?
0: Deze heeft 36. Dus het zit relatief bij elkaar.
1: Dicht bij elkaar.

0: Nou pas, is dit jouw favoriete pauwplaat van deze week?
1: Nou, ik vind hem niet veel verschillen met die... Met de nummer 3 eigenlijk. Ook een beetje hetzelfde soort.
0: Ja, dit vind ik een beetje... Wat ik aan dit nummer niet zo leuk vind... is dat je het opzegt. Maar het is ook niet mijn type muziek, moet ik ook zeggen. Weet je wel? Dus je moet hier wel van houden, vind
1: ja,
0: ik.
1: Ja, het is een beetje een rockbandje. Hè? Een beetje
0: alternatieve rockachtig. En het lijkt op een andere band... maar ik kom gewoon niet op de naam van die band. En dat irriteert me. Dus ik hoop dat daar eventjes iemand het wel appt naar mij. Dan komen we bij de laatste. Ik heb de resterende stemmen gaan naar... en wij noemden het eigenlijk Butzweet. Maar het heet geen Butzweet natuurlijk. Oh. En ik moet eigenlijk wel lachen om dit liedje. Ik ben benieuwd wat jij hiervan vindt. Want er zit een soort jingeltje of een riffje in. Dat moet je kunnen herkennen. Ik heb het nog niet gehoord. Ik heb het gelezen dat het een sampletje heeft gepikt van iemand.
1: Oké. Okay.
0: Ik ben benieuwd of jij het sampletje herkent. Voor mij is het van Inner Circle, als ik het goed had. Ik ga dat eventjes opzoeken. Dus ik ga jou het laten horen. Daarna mag je tegen mij zeggen of je het hebt gehoord of niet.
1: Ja.
0: En welke jij het leukste vindt.
1: Dat gaan we daarna doen.
0: Ja.

0: Ik ben daarachter. Het is inderdaad het sampletje van Sexy Lady. Ik haal het er niet uit.
1: Dat is van Shaggy.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik haal het er niet uit. Ik
1: hey,
0: moet...
1: Sexy Lady. Misschien...
0: Wat vind jij van dit?
1: Ik vind dit wel... voor mij is dit de nummer 1.
0: Ja, voor mij eigenlijk
1: omdat
0: ook.
1: Dit iets meer in... Ja, ik vind dit iets lekkerder.
0: Ja, zomers vind ik het. Ja, lekker relaxter. En, maar dat is onze mening. Wij mogen niet stemmen. Maar ik ga wel eventjes een klein stukje van Sexy draaien. Kijken of we het herkennen, maar... Oh, ik heb de mix nu.
1: Ja, ken ik hem.
0: Dit.
1: Ja. Ja, het zou een stempeltje zijn, maar het is toch wel, er zit er een ander shootje doorheen.
0: Dat
1: ik.
0: Vind ik ook. Ik vind deze eigenlijk wel lekkerder. Je mag nog steeds stemmen op de powerplaat voor volgende week. En dat kan natuurlijk zijn deze. Of ik ben mijn dingetjes kwijt. Oh, daar is het. je kan natuurlijk stemmen op dit nummer. Je kan op Against the Current kan je dat natuurlijk stemmen. Als je daarvan houdt, dan is het altijd niet voor rock. Of gewoon Olivia Rodis. Geef het lekker door. Wat jouw favoriet is. Heb jij een tegenhangertje voor mij? Of is jouw hoofd net zo blanco als mij?
1: Nou, als ik nu weer naar buiten kijk, het wordt weer wat warmer.
0: Ja.
1: En dan heb ik zoiets wat me lekker lijkt. Is dat we hebben wel een lambada.
0: Het zou heel raar zijn als we dat niet hebben.
1: Maar die is wel, dat is echt zo'n lekker nummertje dat ik denk van nou, we gaan nu, na al die ellende die we weer gehad hebben, even weer.
0: met
1: die rockmuziek en die dingen.
0: Ja, dat is wel een hele goede tegenhanger. En ga me nou niet zeggen dat ik hem niet kan vinden, want daar word ik niet zo blij van dan. Kom op. Ja, ik heb hem gewoon. Ja, een klein tikfoutje maakte ik. we gaan hem lekker draaien. En daarna gaan we terugkomen dadelijk. Met het weer in de verkeer, denk ik. En dan is het alweer 8:30. Tijd om in de auto te stappen.
1: Ciao.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan rond Rotterdam en in Brabant. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg heb je een half uur vertraging. Iets verderop op de A2, maar dan tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen doe je er nog eens 20 minuten langer over. Op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam 20 minuten extra reistijd. Dan de A16, Breda richting Rotterdam, voor knooppunt de Brechtseplein een half uur oponthoud. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Er gebeurde voor knooppunt Gorkum een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt hier nog 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert naar Vallen en Opstaan, de soundtrack of your morning. Aha.

0: Ja, en we zijn weer lekker terug. En we gaan beginnen met...
1: En nu het opmerkelijke nieuws.
0: Ik praat gewoon door me heen. Hoorde je dat?
2: Ja.
0: Met Alice. Ja, opmerkelijk nieuws. En wat zag ik voorbij komen? Ik heb niks tegen influencers. Ze moeten lekker doen wat ze willen. Soms zie ik wat dingetjes voorbij komen. Dan denk ik, oh, dat is wel interessant.
2: Of handig.
0: Ja. Hè? En soms hebben ze echt gekke dingen. Ook zie ik influencers voorbij komen. Dan denk ik echt, ach, meisje. Ga gewoon naar school toe. En maar goed, dat is mijn mening.
2: Ja.
0: Een Amerikaanse influencer van 32 jaar met miljoenen volgers vernielt een luxe villa en verdrinkt in Thailand. Wat is er dan in godsnaam met jou? Is je roem dan zo naar je hoofd toe gestegen dat je denkt...
2: Maar wat is daar precies gebeurd?
0: Ja, volgens lokale media heeft die man eerst zeg maar heel zijn villa kapotgeslagen daar.
2: Op beeld.
0: Nee, dat staat er niet bij. Okay. Niet op beeld, nee. Ja, luister, heb je een YouTube-kanaal, hè? Dus misschien komt het nog wel naar buiten toe. Hij was daar samen met een vriendin van 22. Die hadden ze daar gehuurd. En volgens haar werd het interieur 's nachts, terwijl zij sliep, volledig vernield. De beelden van de krant Bangkok Post tonen een ravage van meubels en een muur die volledig met verf zijn volgesmeerd. De vrouw vertelt aan de politie dat ze nog nooit had gezien dat die zo vreemd gedraagde. Ik ben bang dat hij
2: drugs
0: heb gebruikt. Dat denk ik. Toen de politie naar de melding arriveerde, zagen ze de Amerikaan in een nabijgelegen meer springen. Hij begon te zwemmen, maar na enkele minuten was hij uitgeput en verdween onder waters. De duikers zijn nog bezig geweest in de 20 meter diepe meer. En later werd hij gevonden langs de oever. Dus hij is gewoon inderdaad verdronken. Er zijn geen sporen van geweld gevonden. Maar in de auto van de influencer lag wel 2 ongebruikte spuiten en zakjes witte pillen. Ze zeggen wel dat de autopsie, dat het leek dat zijn kaaklijn helemaal strak stond. Dus wat wij denken dan...
2: Maar kunnen ze geen bloed afnemen? Of,
0: ja, ze zijn ermee bezig nog steeds.
2: Even iets verkeerds genomen.
0: Ja, maar het probleem bij hem is, zijn strakke kaaklijn, dat was een van zijn handelsmerken.
2: Ja.
0: Dus adoptie gaat wat langer duren, want ja, wat voor dingetjes gebeuren er in je gezicht dan? Ik denk dat hij gewoon een hele foute trip heeft gehad. Misschien zelfgemaakte rum heb gedronken. Hè, dat staat daar allemaal bekend. Of illegale drank. En dat een beetje een soort, hoe noemen we dat ook weer? Dat je in een...
2: Roesje, ja, in een trance.
0: Dat je daarin terechtkomt. Het is heel sneu, maar ik denk toch
2: trip,
0: inderdaad...
2: Dat was het juiste.
0: Bad trip. En dat is toch een beetje de roem die denk ik ook naar de hoofd stijgt van deze mensen. Dat ze denken dat ze alles maar kunnen doen.
2: Ja.
0: Terwijl die onwijs afgetraind is. Dus ik vind het ook weer een raar verhaal. Want hij heeft broodjes, jongens. Alleen daarvoor zou je het plaatje al laten staan op je screensaver. Maar ja, zal het zo zijn? Of zou die misschien geholpen zijn door iemand?
2: Misschien ben ik gelukkiger met dat ene ronde brood gewoon.
0: Ja, Turks brood.
2: Ja.
0: Een bier, ik heb een biertender. Dus jij hebt een Turks brood. Ja,
2: ik heb geen sixpack, maar een fust.
0: Ja, inderdaad. Dus ik vind het eigenlijk wel een beetje sneu voor hem. Ja, wat er nou precies gebeurt.
2: Maar ja, misschien was het niet zijn bedoeling. Maar ja, als je zo aan het einde van je leven komt op 31-jarige leeftijd, is sneu.
0: Ja, inderdaad.
2: En zeker als je het eigenlijk goed voor elkaar hebt. Een miljoen op de bank hebt staan en het gewoon...
0: Hij verdient gewoon goed. Hij zit in een mooi hotel en alles.
2: Mooie villa had hij.
0: Ja, ik ben benieuwd inderdaad of het nog naar buiten gaat komen wat er nou echt is gebeurd. In ieder geval die vriendin waar die mee was, die kan niet vertellen wat er is gebeurd. Nou, dat kan, hè. Maar dat meisje was pas 22.
2: Bizar verhaal.
0: Dus we houden het in de gaten. Want het blijft een raar verhaal. En misschien komt er wel weer wat uit dat hij een drankje hebt gedronken ergens. Bali heb je ook zo zelf bruisel, hè, wat fout gaat.
2: Ja, ik blijf er allemaal liever vanaf.
0: Ja, neem maar gewoon een biertje.
2: Ja.

0: Ja, het is donderdag en dat betekent dat het dieren donderdag is. We zetten elke week een diertje in het zon. In het zonnetje. Nou ja, met dit weer moet je het beest liever in de schaduw houden. Maar dan van lieve dieren tot uitgestorven dieren. En er komt van alles langs.
1: Ik heb van deze nog nooit gehoord.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké. Okay.
1: Ik kan me niks bij voorstellen.
0: Nou, het is een okapi.
1: Okapi? Nou, ja. Het zegt maar even niks. Als je het zo meteen uitlegt aan mij wat het is, dan zeg ik, oh ja, die ken ik nog.
0: Ja, het is, ik denk niet
1: maar dat... hoe lang is die al uitgestorven?
0: Ga je me nou gelijk moeilijk vragen?
1: Oh nee, sorry, ik hoor het zo wel.
0: Jezus. Voor mij bestaan ze nog steeds. Nou moet ik even kijken of ik het goede beest in mijn hoofd heb. Die ken je wel uit de dierentuin. Deze kan je uit de dierentuin.
1: Oké. Okay.
0: Er is eigenlijk dat het een ander soort was, maar oké. Grappig. Het is eigenlijk stiekem een giraf met korte poten.
1: Oké, okay. Maar wel zo'n lange nek?
0: Nee.
1: Oh.
0: Ook niet. Nee. Hoewel zijn achterwerk schild dat die familie is van een zebra,
1: ja,
0: is een okapi eigenlijk een enige levende bloedverwant van een giraf. Okay. Als je goed kijkt, dan zie je dat ook. Hij heeft exact dezelfde bouw, de grote oren, de kleine horentjes op zijn kop,
1: ja,
0: en typische statige poot, zo'n loopje, wat een, weet je
1: wat? Wat een giraf heeft.
0: Wat een girafje kan doen.
1: Ja.
0: Alleen, hij heeft de lange nek overgeslagen. Omdat hij juist in een dichtbegroeide junglebos woonde. En dan is het heel erg onhandig om zo'n lange nek te hebben.
1: Dus ze had geen lange nek en ook hele korte pootjes.
0: Hele korte pootjes.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Maar, net als een giraf, heeft zo okapi een blauw-paarse flexibele grijptong. Ja, doe we.
1: Dan pakt hij dus.
0: Ja, de tong is ongeveer tussen de 30 en de 45 centimeter. En hij gebruikt hem mee om bladeren en van de tax af te ritsen. Dus eigenlijk hetzelfde wat
1: de giraf
0: wat
1: doet.
0: De giraf doet.
1: Ja.
0: Even kijken hoor. En hij kan zelfs zijn eigen oogleden daarmee schoonpoetsen. Gadverdamme. En zelfs zijn eigen oren van binnen mee poetsen. Wel handig, heb je geen watstokje nodig.
1: Zo bitter.

0: De naam zegt me niks.
1: Nee, nou, als je daar de fotootje ziet, dan snap je het wel. Het is een onwijze sluwe en solidaire dier. En ze communiceren met elkaar zonder een hongerige luipaard dat kan horen. Ze maken een soort gebruik van infraroodgeluid. En die klanken zijn zo laag, minder dan 20 hertz, dat de menselijke oor en de meeste van de roofdieren dit niet kan horen. Okay. Nou, ze lijken voor ons heel erg stom, maar in werkelijkheid zijn die beesten heel de dag eigenlijk aan het fluisteren. Zullen meer mensen moeten doen heel de dag. Omdat ze elkaar in een dicht regenwoud niet goed kunnen zien, hebben ze dus een soort unieke manier om hun Facebook-status achter te laten. Tussen hun hoeven zit een bepaald kliertje, wat een chemische en tere substantie afscheidt.
0: Ja.
1: Bij elke stap die ze neerzet. Dus eigenlijk, voor mij doet een kat en een hond kan dat ook, hè?
0: Ja.
1: En met die afdruk laten ze dus een soort geurspoor achter van stinkvoetjes. Dan kan hun partner nog steeds weten, of de eventuele partner die ze gaan krijgen, dat ze daar hebben gelopen. Ja, het is best wel een slim beest. Als je nou denkt, hoe ziet het eruit? Het is een bruin beest met witte vlekjes. En dan op zijn kont heeft hij een zebra. Eigenlijk een soort zebrapad.
0: Oké. Okay.
1: Ja, als je hem ziet, je moet dadelijk maar even komen kijken bij de foto. Dan zeg je,
0: die.
1: Ja, die.
0: Hebben we al lang gezien, maar.
1: Ja, nee, het is een schattig diertje. Dus nou, hebben we misschien wel wat geleerd.
0: Dus ik zie eerder Monique met een okapi op straat lopen.
1: Ah, nee, dat vind ik zo zielig.
0: Nee?
1: Nee. Ja, je hebt eigenlijk, weet ik het eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Ik zou wel heel graag zo alpaca willen hebben. Die lijkt me zo kicken.
0: Ja.
1: Maar ik heb de plek er niet voor. Beesten moeten wel ruimte hebben, vind
0: ja,
1: ik.
0: Ja, nee, beesten moet je ruimte geven.
1: Het staat een beetje raar, hè, dat het niet bij ons op een kontrentje staat. Dat is toch ook zielig. Ja. Nou, er reageert eentje in Twitter. Ja, ik wou bijna zeggen dat ik het ben, maar ik heb niet zo lange tong. Nee, Davy, je hebt niet zo lange tong, inderdaad. Ik ga de Animals draaien van Maroon 5. Ik vond het wel een leuk plaatje om erbij te draaien. Baby!

0: Ja, en van de dieren feitjes gaan we zo meteen natuurlijk naar jouw jukebox toe. Ja. Ik ben zo benieuwd wat jij hebt vandaag.
1: Ja, we gaan weer wat leuks opzoeken.
0: Ja, dus dat betekent dat we eigenlijk aan het einde zijn van de tweede uur. En wij zo naar het journaal te gaan en het weer. En daarna komen we terug met jou. Ja, jukebox.
1: Jukebox en nog de verzoekjes.
0: En de verzoekjes natuurlijk. Je kan allemaal verzoekjes indienen. En dat kan via onze chat natuurlijk in de Twitch.
1: Misschien zit er wel iemand te luisteren die ook iets in een jukebox vroeger had zitten. Die zegt van, oh, die wil ik ook wel een keertje horen. Dus dan hebben we misschien twee jukeboxkletsers vandaag.
0: Ja, dus dan, ja, inderdaad jongens. Heb je een jukebox thuis gehad? Of je vader of je moeder? Laat het eventjes weten wat jouw favoriete singeltje was die erin zat. Ja, dat is ook wel lachen.
1: Of heb je dan gewoon een oud nummer dat je zegt van, dat was mijn nummer?
0: Ja, zolang er geen... Nee, dat maakt niet uit. Ik vind alles leuk. Panfluit, alles. Nee, stuur maar door. Jongens, stuur. Je kan het ook whatsappen naar 06-3460-6464. Dan gaat meestal sneller. Of gooi het in mijn DM ergens. Of gooi het in de Twits. Of reageer ergens. Wij gaan het wel vinden. Wees niet bang. We gaan nu eventjes zo meteen naar het journaal. Denk je dat er veel files zal staan, Passie?
1: Nou, dit is een beetje vakantietijd. Maar gisteren vond ik het ook druk op de weg. Het is 9 uur. Niet heel veel, denk ik.
0: Ja, het was gisterenmiddag ook alweer heel erg druk.
1: Ja, het was heel druk. Maar toch is Noord al met vakantie.
0: Ja, maar...
1: Ja, waarschijnlijk ook weer een hoop Duitsers die met vakantie zijn. En hier weer, het wordt weer mooi weer het weekend. Dus,
0: ja, er komen allemaal weer kuilengaven. Ja. Nee, ik hoorde ook wel dat de A20 dicht is. Klopt dat?
1: Ja, het is al een tijdje. Op de A4 gaat het al anderhalve week fout, volgens mij.
0: Ja, jongens, blijf gewoon lekker thuis. Of we gaan lekker op de fiets naar je werk. Nou, laten we maar kijken wat onze vriend ons te vertellen heeft. Wat de situatie op de weg is.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan rond Rotterdam en in Brabant. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en knooppunt Everdingen 3 kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam duurt er een half uur langer over. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 3 kwartier vertraging. Maar naar de A27 Breda richting Gorkum. Voor Gorkum 20 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam is bij Kaagdorp een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
5: Je luistert naar
6: Vallen en Opstaan.
5: De soundtrack of your morning.

0: Ja, en welkom terug bij het derde en laatste uur van Vallen en Opstaan op deze donderdag samen met Passie.
1: Ja.
0: Ik noem je eigenlijk altijd Passie. Nee, Pascanel.
1: Nee, Passie is heel goed.
0: Passie
1: is goed. Passie met Passie.
0: Ja, Passie met Passie. Het is tijd voor Pascanel's Jukebox. Ik ben zo benieuwd wat je mee hebt genomen vandaag.
1: Ik heb sowieso het kwartje al klaarleggen. Ja. Die heb ik klaar. Ik heb vandaag meegenomen My Guy van Mary Wells.
0: Oh.
1: En My Guy is een klassieke Motown hit van Mary Wells. Die werd uitgebracht in 1964. Het is het nummer dat werd geschreven en geproduceerd door Smokey Robbins. En Mary Wells werd een van haar grootste nummer 1 hits in de Verenigde Staten. En geldt als een van de bekendste Motown liedjes aller tijden.
0: Ik denk ook dat heel veel mensen dit nummer gelijk herkennen dadelijk.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Maar dit is wel weer één klassieker.
0: Ja, het is echt een super klassieker, ja. Het was, ik zit even te denken wat haar andere nummer was, wat ook zo opkomend was. Oh, ik zie er wel voor me. Maar van de foto's, hè jongens, want zo oud ben ik ook weer niet.
1: Ja, ze had meer nummers, maar dan moet ik nu weer even gaan graven.
0: Maar. Ja, ik moet even gaan graven inderdaad. Maar die zijn waarschijnlijk niet in de jukebox van je vader. Is het ook eentje die je wat vaker dan op een repeat zette bij je vader?
1: Nou ja, die had zoveel plaatjes. Dus, ja, maar dit was wel een van de bekendste die wel vaak werd ingedrukt. Ja.
0: Ah, nou, we gaan hem gewoon draaien voor de luisteraars die denken, waar hebben jullie het over? Nee. Dit is hem. Je mag hem aankondigen, Passie.
1: Nou, hier is Mary Wells met My Guy.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Deborah en ik praat je bij over de belangrijkste sportupdates van deze ochtend. Marta Kostyuk heeft voor het eerst de halve finales van Wimbledon bereikt. De Oekraïense won op het center court met 6-3 en 6-2 van Jasmine Paolini, de verliezende finaliste van 2024. Kostyuk treft in de halve finales Linda Noskova. De 21-jarige Tsjechische won met 6-3 en 7-5 van Elise Mertens en haalde voor het eerst de laatste vier op een Grand Slam toernooi. De andere halve finale gaat tussen Carolina Muchova en Coco Gauff. De Oekraïense tennister Marta Kostyuk, waar ik net over sprak, heeft uitgehaald naar het IOC. De halve finaliste van Wimbledon vindt het onbegrijpelijk dat Rusland weer teams mag afvaardigen naar de Olympische Spelen van 2028 en 2030. De schorsing van Russische atleten en teams is voorlopig opgeheven, zo meldde het Internationaal Olympisch Comité afgelopen dinsdag. Russische deelnemers mochten al onder neutrale vlag deelnemen, maar zijn nu ook welkom bij de kwalificatie voor de Spelen in Los Angeles van 2028. De Britse tennissensatie Arthur Ferry is vol ongeloof na zijn stunt op Wimbledon. De wildcardhouder bereikte woensdag voor eigen publiek de halve finales op het gras in Londen. Dit is ongelofelijk, zei hij na zijn zege op de mondiale nummer 10, Flavio Cabolli. Het was pas de tweede keer dat ik op het center court mocht spelen en dan win ik ook nog voor de tweede keer. Ik kan het echt niet geloven, zo zei hij. Oud-voetballer Leo van Veen is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij geldt als een van de beste spelers in de geschiedenis van FC Utrecht en daarnaast speelde hij voor Ajax, RKC Waalwijk en het Amerikaanse Los Angeles Aztecs. Dick Schreuder heeft de Rinus Michels Award gewonnen voor de beste coach van het afgelopen eredivisieseizoen. Hij kreeg de award uitgereikt door oud-trainer Guus Hiddink tijdens het Nationaal Voetbalcoachcongres op Papendal. Alle trainers in het betaald voetbal en bondscoach Ronald Koeman mochten hun stem uitbrengen. Naast Schreuder waren ook PSV'er Peter Bos afgelopen twee jaar de winnaar en de inmiddels naar FC Utrecht vertrokken Telstar-trainer Anthony Correa genomineerd. Dit was het sportnieuws. Heb het goed en graag tot morgen!

0: ook zo'n liedje wat in één keer stopt. Dat is, daar word je echt niet blij van. Ik raad iedereen aan die muziek maakt. Doe weer eens een keertje gewoon een einde aan een liedje bereiden, jongens. Echt waar. We gaan zo meteen natuurlijk weer naar de files toe. Maar ik ben eigenlijk benieuwd, Passie, wat denk jij over de wedstrijd van vanavond? Je zag dat Marokko... Sabari kan die spelen? Is er geblesseerd?
1: Ja, dat vertelde jij mij net. En ja, het is Frankrijk-Marokko, ja. Marokko verbaast me.
0: Ja.
1: Weet je? Ja, het is geen sterrenteam.
0: Nee.
1: Qua spelers. Maar het is wel een team wat echt vecht. En ik weet niet... Kijk, Frankrijk is topfavoriet, denk ik.
0: Ja, ik denk dat Frankrijk nu eindelijk kan gaan voetballen. Want die laatste wedstrijd die ze hadden was echt dramatisch. Hè? Dat was alleen maar schoppen.
1: Ja, maar ik ben benieuwd. Ja, het kan alle kanten op. Kijk, mijn gevoel, als ik de toto zou invullen, zal ik Frankrijk zetten.
0: Nul. Oh, nee.
1: Wil ik wat verdienen, ga ik Marokko niet zetten. Maar ja, Marokko is een verrassing waarschijnlijk.
0: Ja, denk je dat Marokko gaat winnen vanavond?
1: Nee, dat zeg ik. Mijn gevoel zegt van niet. Ik zie Frankrijk winnen. Frankrijk heeft op papier natuurlijk gewoon zo'n goed elftal staan.
0: Ja.
1: Maar zijn die verdetten opgewassen tegen de kracht en de strijdlust van Marokko? Ja, dat het is een wedstrijd waar ik zeker voor de tv ga zitten.
0: Nou ja, ik wou net zeggen, het is natuurlijk een heel raar toernooi. Verschrikkelijk raar.
1: Ja.
0: Rare scheidsrechters die worden op een wedstrijd gezet dat het niet klopt. Ze zijn ook overal dingen aan het uitzoeken nu. Want ook de wedstrijd hiervoor zijn ze... tegen het andere kwartfinale. Die Messi won. Daar zijn ook al zaken tegenover gedaan.
1: Ja, ik hoorde zelfs dat de FBI... dat vanmorgen gerucht, maar daar kwam mijn zoon mee. En dat zijn allemaal van... Die zitten wel eens op dat TikTok en doen waar wel eens mensen dingen neerzetten. Wat natuurlijk, ja. Ik zeg, weet je dat heel zeker? Ja, zegt hij, de FBI schijnt onderzoek te doen naar... ja, de FBI. Maar de FBI wordt aangestuurd door meneer Trump. Dus het lijkt me sterk dat...
0: Ja, nee, inderdaad. Nou ja, Marokko is wel een van de favorieten geworden in de laatste weken. Het is in de laatste wedstrijden, dus ja, ze verwachten wat. En Marokko heeft nog een dingetje af te rekenen met Frankrijk.
1: Ja, en ik hou wel mijn hart vast van hoe gaat het weer in het Haagse Schilderswijk aflopen?
0: Ja, daar ben ik dus, dat denk ik ook, weet je wel.
1: We kunnen er veel van zeggen. Kijk, als Nederland wint, was het op de gouverneur dan altijd een bende.
0: Ja, maar was het dan ook zo erg dat er werd gesloopt?
1: Ja, er werd ook gesloopt. Laten we niet...
0: Nee, ik vraag het. Ik weet het niet, gesloopt,
1: en er was ook vaak ellende. Maar ik moet ook zeggen dat ook de politie vaak daar heel snel optreden. En dan heel snel met charges begon. En dat was meer uit elkaar drijven. Ja, dan kreeg je juist jongeren die door de wijk gingen lopen. En die gooiden fietsen op straat en liggen auto's aan. En dat. Hou het een beetje bij elkaar. En zorg dat dat gezellig blijft. Maar ja, je hebt altijd ratreis terug. Je ziet filmpjes en foto's. Kijk... Als jij daar met een capuchon op, een sjaal voor je mond,
0: ja,
1: kom je daar niet om te feesten.
0: Nee, dat hadden we ook met de boer van de week. Had ik nog, het is gistermiddag nog over. Niet in de show, maar inderdaad, weet je, het wordt gewoon feesten. Feesten, waarvoor moet je wat slopen? Maar de hooligans die naar de voetbal toe gaan.
1: Ja, maar dat hebben we bij ADO ook. Dat weten we. Er zitten altijd jongens tussen die toch eventjes daar een steen door... En dan gaat het beginnen. Ja. En het ergste is... En zo gebeurt het. Kijk, de raddraaiers die lokken het uit.
0: Ja.
1: Maar die nemen het hazenpad. Ja. En jij hebt niks gedaan. Dus wat denk jij? Ik blijf staan.
0: Ja.
1: Maar de politie die veroordeelt jou om weg te gaan. Die gasten waren daar aan rotzooi trappen. Wij staan hier gezellig aan het feesten. Maar de politie komt dan en je krijgt een klap.
0: Ja.
1: Wegwezen hier. Ja. En dat weg. Ja, maar ik heb helemaal niks gedaan. Weg, doorlopen, wegwezen. Ja. Ja, en dan komt. En dan gaat ook de mensen die daar niks mee. Die worden kwaad op de politie. Hè, want die begrijpen niet. Ik heb niks gedaan. Dus. Maar eigenlijk moeten we optreden tegen de raddraaiers die daarmee beginnen. En dat is moeilijk.
0: Is heel moeilijk.
1: Er zijn heel veel mensen die durven dat niet. Of
0: zijn bang.
1: Ja, je hebt altijd raddraaiers erbij.
0: Ja.
1: En ja.
0: Ik hoop gewoon dat het één feest wordt.
1: Ik hoop dat ook.
0: Ja, als je verliest, je kan verliezen, jongens. Wint.
1: Ik was van de week ook niet blij toen Nederland verloor.
0: Nee, maar ik heb je geen bushokje in zien slaan.
1: Nee, maar thuis ging wel mijn kussen door de kamer heen. Die op de bank naast me van god, verwind.
0: Ja, was het niet omdat je gewoon weer slapen eigenlijk?
1: Ja, ik was doodmoe. Ik heb de hele nacht doorgetrokken. Die dag nog doorgewerkt. En de dag later was ik echt helemaal...
0: Nekje eraf.
1: Ja, maar ik verwacht een hele mooie en open wedstrijd.
0: Ja. Nou, ik ga zeker kijken. Deze wedstrijd wil ik wel zien.
1: Ja, ik ook. En het is ook nog wel een tijdstip, 10:00, dat je denkt van... Nou, dat is te doen.
0: Ja, Dat hoop ik ook inderdaad. Ik ga een liedje rijden, dan gaan we naar het verkeer toe. En dan komen we daar terug.
1: Jij hebt nog drie nutteloze feitjes. Want ik wil bij dat koffiezetapparaat eigenlijk wel weer iets te vertellen hebben. Dat ik zeg, ik weet iets.
0: Nou, ik ben erg benieuwd of je er wat aan hebt. Maar ik heb er wel drie gevonden.
1: Nou, ik ben benieuwd.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam af. De meeste files staan nog rond Rotterdam en in Brabant. Je hebt vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen heb je 25 minuten oponthoud. Op de A16, Breda richting Rotterdam, voor knooppunt de Brechtseplein 25 minuten vertraging. En dan naar de A50, Eindhoven richting Arnhem. Bij Ravenstein is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 50 minuten vertraging. De andere kant op de A50 richting Eindhoven loopt het daardoor ook vast. Voor knooppunt Paalgave heb je een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, schudden met die kont was het natuurlijk, hè. En van Def Rhymes. Helaas ook al.
1: Niet meer onder ons.
0: Nee, vind ik ook
1: veel
0: jammer.
1: Te jong,
0: veel te jong allemaal, jongens. Kom op. We gaan naar de drie van vandaag. Misschien kan je er iets mee. Misschien kan je dadelijk lekker een nutloos feitje aan je collega's vertellen. Ik heb de drie gevonden. Je moest het niet allemaal doen. Ga ik je nu alvast vertellen. Maar het is wel een leuk feitje.
1: Ik wil ze wel vertellen, dus ja. Ik ben benieuwd.
0: Oké, nou, iedereen is altijd bezig met diëten, afvallen en noem maar op.
1: Ik ken het probleem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Als je nou wat extra calorietjes wil verbranden, ja, dan moet je gewoon een uur lang met je hoofd tegen de muur aan bonken. En dan verbrand je 150 calorieën. Ja, ik verzin het niet.
1: Kan je niet gewoon ja knikken? Een uur lang.
0: Nee. Nou, maar heb je geen zin om je hersencellen te verliezen? En wil je toch wel je calorieën verbranden? Ja, dan zal ik dit beter overslaan. En gewoon eventjes 45 minuten lang gaan met de hond gaan lopen of buiten wandelen. Want dan verbrand je net zoveel. Ja. Dat is eigenlijk weinig, hè? 150 calorieën als je 3 kwartier hebt gewandeld.
1: Ja, dat is heel weinig. Als je ziet wat een calorie in een hamburger zit, dan moet je er heel wat voor lopen om het weer eraf te lopen.
0: Ja, nou ja, ik woon een beetje verder vanaf. Dus misschien als ik heen en weer loop, dan heb ik die hamburger weer verbrand. Maar ja. Nee, in ieder geval... Oh jee.
1: Maar wandelen is sowieso gezond.
0: Inderdaad, ga gewoon lekker een uurtje wandelen, jongens.
1: Is gewoon goed. En dan, even die 10.000 stapjes per dag halen, dat is al...
0: Hou jij het?
1: Er zijn dagen dat ik het haal, maar er zijn ook dagen dat ik... Dat ik denk van, ik heb heel weinig gelopen, maar heel veel gedaan. Maar dan sta ik stil en ben ik bezig bij het. Je weet met wat ik allemaal doe.
0: Ik kom nooit verder dan 6.000 stappen.
1: Nee, ik heb toen in de zomer heel veel gaan lopen. En dan ging ik iedere avond 5-6 kilometer wandelen.
0: Ja, dan
1: kom
0: je
1: wel,
0: wel
1: lekker aan die 10.000 stappen. En het was nog lekker ook 's avonds. Hè. Maar dan komt die winter weer. En dan denk ik, ga het volhouden. En dan koop je een muts en een paar handschoenen. En dan loop je niet donker. Dan denk ik, wat doe ik hier? En nu loopt het heerlijk lopen. Dus 's avonds vogeltjes fluiten. Mensen zitten te barbecuen in Delfshout. En dan kom je gezellig. Maar ja, ik ben een keer door Delfshout heen gelopen. 's avonds om 7 uur. En dan is het om 5 uur al donker.
0: Ja, nee, dat is
1: en loop ik daar door dat bos heen. En denk ik, wat loop ik hier nou te doen? Met een hoofdlamp op mijn hoofd. En denk ik, ja. Dat is nou niet. Dat is, nee. Dat is, wat ben ik hier in het donker aan het doen? Weet je, dat is geen wandelen. Niks gezelligs aan.
0: Nee, maar ja, dan moet je gewoon lekker. Ja, nee, het is niet altijd. Wij deden dat op de zaterdag met een groep meiden. Ja. Dan gingen we wandelen daar. Ja. Dan 3 kwartier tot 1 uur. En dan gingen we ergens koffie drinken. En dan gingen we nog eventjes een half uurtje door.
1: Hele leuke tentjes in Delfshout, hè, waar je kan zitten. Echt gezellig.
0: Alleen in de winter zijn die weer dicht.
1: Ja, maar ook in de winter. Kijk, als ik nu s'avonds loop en ik kom iemand tegen. Is het goedenavond. Ja. Maar in de winter zijn mensen echt... Gewoon, dan merk je gewoon, hij denkt, wat doet hij hier? En ik denk, wat doet hij hier? Ja. Dus je loopt elkaar eigenlijk een beetje heel schuchtig voorbij. Omdat het donker is, is daar gelijk wantrouw.
0: Oh, wat erg.
1: Gezondheid.
0: Goed, we gaan naar feitje 2.
1: Vertel.
0: Slangen kunnen aardbevingen voorspellen. Wist je dat?
1: Nee, dit is een feitje wat ik niet wist. Nee, zeker niet.
0: Nou, heel veel dieren kunnen eigenlijk een aardbeving voorspellen. Hè, natuurlijk, ja. Met wisselende successen. Maar slangen zijn de meest betrouwbare en kunnen de aardbevingen op een afstand van 121 kilometer of 75 mijl al waarnemen. Ze kunnen een aardbeving zelfs 5 dagen van tevoren al aanvoelen.
1: Oké, en wat voor gedrag gaan ze vertonen?
0: Nou ja, meestal als een slang dat aanvoelt komen, dan gaan ze vaak... hun nest verlaten, zelfs als het koud is. Dus ze vluchten.
1: Oké, vluchtgedrag. Dus, ja, dat toen natuurlijk met die tsunami.
0: Ja.
1: Tweede kerstdag.
0: Ja.
1: Dat de dieren gingen op een gegeven moment al...
0: De vogels vlogen,
1: de dieren gingen hoger op.
0: Ja.
1: Die voelden het al aankomen.
0: Ja, eigenlijk is
1: mensen die ik heb die documentaire gezien. Mensen die zeiden dat er van tevoren een hele soort stilte was.
0: Ja.
1: Dat er iets heel raars was. Van er komt iets, maar niemand wist eigenlijk wat er ging komen.
0: Ja, en ik moet wel zeggen, de eerste paar jaren daarna heb ik altijd, als ik op het strand zat, gekeken wat de zee deed. Als het terug ging trekken, dan kreeg ik al een beetje een rolbehoorte.
1: Ja, dat is heel bijzonder. Hè? Iets,
0: maar je merkt het inderdaad, wat je zegt, alle vogeltjes gaan wegvliegen. Dus let gewoon op de beesten om je heen. Maar inderdaad, ik wist niet, ook zelf in het begin niet, dat een slang dit al kan aanvoelen. Ja, het zal de trillingen wel zijn.
1: Ja, diereninstinct, hè?
0: Ja.
1: Dus,
0: nou, op dieren gebleven. Wist je dat kraaien vaak koesteren een wrok tegen een speciaal persoon? Dus als je nou denkt, nou, die kraai die moet mij elke keer hebben. Nou, dat kan het wel kloppen. Kraaien zijn namelijk goed in het herkennen van gezichten. En mensen die lang kunnen ze dan ook lang onthouden. Het voordeel kan een voordeel zoals een nadeel zijn, afhankelijk hoe aardig je bent tegen ze. Hoewel kraaien ons wel kunnen onderscheiden, zullen wij moeilijk het vinden om de ene kraai van de andere kunnen onderscheiden. Dus ja, ga je elke keer die kraai wegjagen, hij gaat je onthouden.
1: Hij komt.
0: Hij komt, maar geef je hem een stukje brood, dan zit hij er ook elke dag. Dus ja, ja. Waar doe je nou goed aan?
1: Ja.
0: Dus dat, nou ja, je hebt er niks aan, alle drie niet eigenlijk, maar... Ja, je moest wel eens een keertje. Maar die hersencellen, dat dacht ik... Nee, dat kan gewoon niet. Moet je niet doen.
1: Nee, ik ga niet bij mijn hoofd tegen de muur van lopen slaan... om 150 calorieën te verbranden.
0: Nee, nee, dat schiet allemaal niet op, joh. Dat, en we hebben wel wat verzoekjes... maar sommige verzoekjes heb ik niet inderdaad te staan, jongens. Ik ga dat regelen voor jullie... en dan komt dat volgende week terug. Of misschien wel morgen. Moet je morgen luisteren. Dus ik ga gewoon eventjes een liedje dringen van... zei ik nou dringen? Een draaien van Maggie Lindeman.
1: Gezellig.

0: Ja, en dat betekent dat we bijna aan het einde van het programma zijn gekomen alweer. Passie.
1: Ja, het was gezellig.
0: Was gezellig. Gaan we. Ja, hè?
1: Ja, voor het eerst, maar...
0: Moet dus,
1: ik denk niet voor het laatst.
0: Nee, ik denk het ook niet.
1: Nee.
0: Als we de plannen door kunnen gaan zetten die we willen doen...
1: Dan
0: gaat het...
1: Gaan we elkaar vaker zien waarschijnlijk.
0: Inderdaad. Ja, daar moeten jullie nog even op wachten. Dat is pas als het gaat gebeuren in september. Voor nu wens ik iedereen een hele fijne dag. Dankjewel dat jullie hebben geluisterd naar ons. Het was een beetje vallen en opstaan vandaag. Letterlijk en figuurlijk voor mij.
1: Ja, moest even wennen. Het is allemaal goed gekomen.
0: Het is allemaal goed gekomen. Ik vind het superleuk om met jou te zitten, Pas. Ik wens jou sowieso een fijne werkdag vandaag toe.
1: Ja.
0: Want jij gaat gewoon zo meteen keihard door naar je baas. En je gaat verder. Ik ga ook werken, alleen niet voor mijn baas. vanmiddag, even denken, wie zit er vanmiddag? Vanmiddag zitten Justin en Robin voor de avondshow. Voor achteraan sluiten. Zij gaan jou deze donderdag doorheen lozen, laat ik het zo zeggen. Zometeen is het GP at work. De lekkere muziek om bij te werken. Of lekker op de schand te liggen.
1: Ja, en de 90's komt vanavond nog.
0: Ja, de 90's nooit, jongens. Morgenochtend zit ik hier samen met Danique. Uit mijn hoofd. Ja, met Danique zit ik morgenochtend. Ja, en dan volgende week voor iedereen is Rea er weer. Dus dan zijn jullie lekker van mij af. Ja.
1: Dus volgende week sta ik weer met Rea.
0: Volgende week zijn we met Rea. Het gaat het allemaal weer vlekkeloos, Passie. Nee, ik wens jullie een hele fijne dag. En ik zeg tot de volgende keer.
1: Doei doei.

0: is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

0: nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
2: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer

0: Nieuws, ik ben Marcel van Meer. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.

is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners

0: van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee.
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de Eimond lijden vaker aan

0: luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat meldde staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Radio voor de Randstad. Dit is Girl Power.
1: Let's get it started in here.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Bij elkaar staat er alweer ruim 400 kilometer file. Zo is het heel erg druk in de buurt van Utrecht en in de buurt van Rotterdam. Dat heeft te maken met wegafsluitingen. Op de A2 is het erg druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en de afrit Kerkdriel. 35 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelevarensveen en Knappen Ketelplein. 40 minuten extra reistijd. Heeft te maken met de afgesloten A20 bij Rotterdam. Daardoor is het ook extra druk op de A16. Verder een ongeluk op de A15 Rotterdam-Nijmegen bij de afrit Leerdam. De linkerrijstrook is dicht. Daar heb je nu 20 minuten vertraging door. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk bij Zevenbergen. De weg is weer vrij, de vertraging is nog 20 minuten. En ook op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15 nog een kwartier vertraging door een eerder ongeluk op de N15. Daar staat inmiddels ook nog een lange file. Daar heb je nu een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Zingend in de file met Girl Power Radio.

0: hele goede middag met Justin hier.
1: Yes.
0: En tegenover mij?
1: Robine.
0: En wij twee gaan je gezellig door achteraan sluiten heen slepen.
1: Juist.
0: In ieder geval slepen. Ligt eraan hoe druk het weg is natuurlijk. Valt mee.
1: Dat is waar. Volgens mij valt het wel mee, ja. Ja,
0: alleen temperaturen vallen niet mee.
1: Nee. Het is
0: voor mij in ieder geval.
1: Behoorlijk warm hier. Ja.
0: Maar, 2 uur lang heb je ons dus op de radio. Gezellig, met muziek, heel veel leuke dingen. En we gaan beginnen met de host confessions.
1: Ja.
0: En dat houdt in dat we een vraag gaan stellen aan elkaar. En dan leren we elkaar weer een beetje beter kennen. En deze keer is de vraag, als je mascotte moet zijn voor een willekeurig object, welk object zou je dan kiezen?
1: Zo. Nou, dat vind ik wel een moeilijke vraag hoor.
0: Ja.
1: Ik zou denk ik gaan voor een cola fles.
0: Een cola fles?
1: Omdat ik eigenlijk gewoon een levende cola fles ben. Ja.
0: Ja, dat ken ik als goed. Ja. Heel eerlijk, ik denk dat ik die richting ook op zou gaan. Maar ja, dan he? Voor energiedranken.
1: Ja.
0: Hopelijk gewoon puur omdat het dan in de contract staat. Dat ik mensen een energiedrank per dag krijg.
1: Ja, dat is wel...
0: Dat zou ook fijner zijn.
1: Heb jij ook een voorkeur qua energie?
0: Ja.
1: Monster, hè? Denk jij wel.
0: Nou, ik heb een voorkeur, maar die ga ik hier niet op de radio zeggen.
1: Oh.
0: Geen gratis promotie natuurlijk.
1: Ah, dat is waar. Ja. Slim van, ja.
0: Maar natuurlijk heb ik een voorkeur. Iedereen heeft een voorkeur op alles.
1: Ik heb ook een voorkeur op cola. Je hebt helemaal gelijk.
0: Ja. Maar, rara, politiepet, dat zou ik niet weten. Wat je wel weet, is dat er gewoon genoeg muziek aan gaat komen. En we gaan nu gelijk even wat muziek draaien. Komen ze terug bij het weekend voorpret. Maar nu eerst Tracy Holman met Breakaway.
1: Boom.

0: Ja, Blind by Light. Want de zon is veel te fel.
1: Ja, niet normaal.
0: Maar het is tijd voor het weekendvoorpret. Oftewel, we gaan even kijken wat we eigenlijk nou in onze agenda hebben staan. En of we nog leuke dingen doen.
1: Ja.
0: Wil jij beginnen of moet ik beginnen?
1: Jij mag beginnen. Van mij.
0: Ik mag beginnen. Nou, ik kijk er echt uit om zaterdag boodschappen te gaan doen.
1: Zo.
0: Ja. Nee, ik ga vooral... zondag ga ik eindelijk weer met vrienden wat boardgames spelen. Spelen.
1: Oh, spelletjes?
0: Ja, gewoon bordspellen.
1: Oké.
0: Eindelijk weer een keertje na ze een 3 à 4 maanden niet gezien te hebben.
1: Oh, dat is wel heel gezellig.
0: Ja, dus daar kijk ik heel erg persoonlijk naar uit. Voor de rest, ik plan mijn weekend niet echt.
1: Nee?
0: Nee, ik weet altijd als ik iets plan, dat er toch wel wat overheen gaat in van die keer.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja.
0: En jij?
1: Ja, ik ben dus altijd heel erg druk. Dus ik moet wel plannen, anders komt het niet uit. Vrijdagavond ga ik met een vriendin wat doen. Zaterdagochtend moet ik werken. En daarna heb ik teamuitje met mijn werk.
0: Gezellig.
1: Dan gaan we een rondje varen en dan gaan we lekker eten. En gaan we lekker...
0: Een rondje varen in de kanaal of zo? Of,
1: Ja, in een sloepje.
0: Oh, okay.
1: Dus dat is wel echt heel gezellig met z'n allen. Lekker een drankje en dan een hapje doen. En dan in de avond gaan we nog, denk ik, wel uit met z'n allen. En zondag heb ik ook nog een verjaardag. Dus ik heb het wel heel erg druk.
0: Nou, klinkt dat. Ja. Lekker druk in ieder geval. Misschien dat ik gewoon op de vrijdagavond gewoon iemand naar stuur van... Hey, er is wat geopend bij mij in de buurt. Kom eens mee.
1: Ja.
0: Dat doe ik meestal dan wel. En dan zeggen ze meestal ja, is goed.
1: Dat is wel slim dan.
0: Ja, toch. Gewoon overvallen ermee. Kunnen ze geen nee zeggen.
1: Ja.
0: Geen tijd geven, geen tijd geven.
1: Ik zou dat ook doen. Heel slim.
0: Nee, en voor de rest is het weekend vooral moet gebruikt worden natuurlijk om op te laden weer voor maandagochtend.
1: Ja, ik ben ook wel benieuwd naar de mensen thuis wat jullie gaan doen dit weekend.
0: Ja, inderdaad. Heb je nog leuke weekendplannen of ga je inderdaad naar een concert of weet ik het, verjaardag, kan allemaal natuurlijk.
1: Ja.
0: Stuur ons gewoon een appje.
1: Juist.
0: En dan praten wij er heel gezellig over.
1: Ja.
0: Maar nu weer dus wat meer muziek en dan komen ze meteen terug. Gaan we bijna met weer een verkeer. Maar daarvoor komen we ook nog even terug.
1: Yes.
0: Lekker blijven poppen. Terug naar de muziek. En dan mag u niet dansen.
1: Hoep, hoep.
0: Behalve als je in de auto zit dan. Maar dit is Sly and Family Stone.

0: Ja, en dan zijn we toch nog even teruggekomen op de weekendplannen.
1: Ja.
0: Want North Sea Jazz is natuurlijk.
1: Ja.
0: En ik krijg van mensen te horen dat ik zeg, ja, ik ga naar North Sea.
1: Oeh.
0: Ik denk, ik ga even kijken wie er over komt. Want
1: ja,
0: ik
1: ja,
0: heb een kaart geregeld. En ik zie opeens de officiële opening. Ik dacht, oh, nou hebben ze een leuke band genomen. Koningin Maxima. Ja. Opent North Sea Jazz.
1: Ja, leuk.
0: Ja.
1: Gezellig.
0: Niet de band waar ik voor kom persoonlijk, maar...
1: Nee, ja. Misschien kan ze wel heel goed muziek maken, hè? We weten het niet.
0: Staat ze met een triangel.
1: Ja, dat zou ik wel erg komisch vinden.
0: Zou wel heel komisch zijn. Maar de reden waarom ze er staat, is omdat North Sea Jazz nu 50 jaar oud is. Dat gaat veel te hard, namelijk. Het begon natuurlijk allemaal in Den Haag. En dat uiteindelijk is het overgegaan naar Rotterdam. Maar ja, 50 jaar lang dus al North Sea Jazz.
1: Wauw. Dat is wel echt lang eigenlijk, hè?
0: Ja, ik ben er een paar keer geweest.
1: Vond je het leuk?
0: Ja, ik heb heel veel verschillende soorten artiesten gezien. Ook ik denk van, dit zal ik niet horen op North Sea Jazz normaal. Maar
1: ja, nou, ik moet zeggen, ik weet toevallig wie er dit jaar komen.
0: Ja.
1: Ik had ook wel een beetje mijn verbazingen bij sommige artiesten.
0: Ja, het wordt volgens mij echt steeds meer...
1: Burna Boy kwam volgens mij, Frenna.
0: Ja.
1: Ja, vind ik nou niet echt jazzy, maar dat kan aan mij liggen.
0: Nee, maar er zijn ook heel veel dingen inderdaad. Dus ik denk van, waarom zit dit? Kijk, ik heb Casey in de Sunshine Band, heb ik gezien daar.
1: Oh, dat is wel lachen.
0: Ja, die begrijp ik tot ze wagen.
1: Ja.
0: Maar ja, dan krijg je... ik weet niet, Jason Derulo. In ieder geval iets in die richting van dezelfde muziek.
1: Ja, ja, ja.
0: En dan denk ik van, waarom sta jij hier?
1: Wat doe jij bij een jazzfestival?
0: Ja. Maar ja, dat lijkt dus dat sommige mensen dat echt geweldig vinden. En andere mensen denken van, waarom doe jij hier je koffertje open?
1: Ja.
0: Dat kan ik begrijpen. Ja, hier Niles Rodgers en Chic zijn er weer.
1: Ja, dat vind ik wel vet.
0: Die zijn wel heel vet.
1: Ja.
0: Wat waarschijnlijk minder vet is, zijn de files. Of misschien zijn ze wel juist heel vet.
1: Oh.
0: Dus we gaan maar even kijken wat er allemaal gaande daar is. En dan komen
1: ik doe even een gebedje voor jullie. Dat ja. jullie
0: Dan gaan we even kijken hoe erg dat is. En dan zijn we zo meteen weer terug met al het andere. Ik hoop dat het niet te erg is.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is weer heel druk op de weg en dat heeft te maken met veel wegafsluitingen. Vooral drukte in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Op de A4 is het bijvoorbeeld heel erg druk van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Knapend Ketelplein. De vertraging is daar ongeveer een uur. Komt door de afgesloten A20. Daardoor is het ook heel erg druk op de A16 vanuit Breda. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar ook 35 minuten oponthoud. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen, daar sta je in de file tussen Sliedrecht en de afrit Arkel, kost je 3 kwartier. Is er een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. En dus op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrikido Ambacht en Knooppunt Terbrechtseplein ook ruim 3 kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, daar zijn we weer. Normaal is het nu tijd voor Dom Dondag. Maar ik, in ieder geval wij, hebben besloten om die niet te doen. Mm-hmm. In plaats daarvan een nieuwsmomentje te pakken.
1: Ja.
0: Mensen die in de middag rond een uurtje of 11 hebben opgelet op het nieuws, hebben het jammere bericht gezien dat Bonnie Tyler helaas is overleden.
1: Ja.
0: 75 jaar.
1: Ja.
0: Zeg, veel te snel. Als je denkt, Bonnie Tyler, dat klinkt me bekend, maar ik kan niet zeggen waarom. Denk je aan It's a Heartache, Total Eclipse of My Heart, Together, nog recent met David Guetta, A Rocking Good Way, of mijn persoonlijke favoriet, Holding Out for a Hero.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Het is echt zonde. 65 jaar is inderdaad nog best wel aan de jonge kant.
1: Ja, wel hè.
0: Maar gelukkig niet de groep van 27.
1: Nee, ja.
0: We kunnen in ieder geval blij zijn dat ze redelijk wat heeft gedaan. Waaraan ze overleden is, weet ik persoonlijk niet zelf.
1: Zal ik even kijken of ik dat kan vinden?
0: Heel graag. Ik moet ook heel teruggeven, mijn manier hoe ik met Bonnie Tyler in aanraking ben gekomen is denk ik toch redelijk wat dezelfde manier van mensen rond mijn leeftijd. Namelijk Shrek. Shrek T had namelijk een hele rare cover van Holding Out for a Hero. Dus daar zijn mensen waarschijnlijk heus wel opgehaakt en daarbij bij Bonnie Tyler aangekomen.
1: Oké, kijk hoor, er staat hier dat ze is overleden na een spoedoperatie aan haar darmen.
0: Oké. Ik neem aan dat het niet...
1: Nee. Nee, haar blinde darm was gescheurd. Ja, ach.
0: Het is heel zonde.
1: Heel zielig.
0: Ja, er is natuurlijk overal nergens is nu nieuws over. En wat haar laatste woorden waren en al de andere. Ik denk dat het morgenochtend ook nog wel even besproken wordt.
1: Ja.
0: Door de mensen hier. Maar voor nu pak ik in ieder geval een nummer van er. Ik ga dus naar Holding Out for Hero. Dan komen ze op zich terug naar hopelijk wat leukere dingen.
1: Ja.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Goed. Het is te warm, denk ik. Hallo. Het is tijd. De hoogste tijd om te gaan kijken wat de powerplaten zijn.
1: Ja.
0: Maar eerst hebben we natuurlijk ook de powerplaat die we deze week hebben. Ben jij een beetje blij ermee?
1: Jawel.
0: Ja? Ja. Je klinkt dan niet echt...
1: Ik was één keer heel enthousiast. Toen hadden we ME, voor mij is het ME, met de Night at the Opera.
0: Ja.
1: Dat vond ik echt zo'n banger. Nou, daar kon niemand meer bovenop gaan.
0: Nee.
1: Dus ja, toen was ik heel enthousiast. Ja, deze is gewoon prima.
0: Hij is er.
1: Hij is er, ja. Wat vind jij daarvan?
0: Het was misschien niet mijn persoonlijke sterkste keuze vorige week. Maar het is wel degene die heeft gewonnen.
1: Ja, we gaan hem lekker draaien.
0: We gaan hem draaien. En dan komen we zo meteen met de keuzeplaten.
2: Dit is de powerplaat van deze week.

0: Hij eindigt wel echt super snel.
1: Ja, hij was opeens klaar.
0: Ja, klaar mee in ieder geval. Maar dat is de powerlaw van deze week. 2 minuten kort. En dat vinden we misschien denk ik ook wel beter.
1: Dat is wel lekker, ja.
0: Dat betekent dat we wel 3 nieuwe keuzeplaten hebben. Je hebt ze al een paar keer gehoord deze week.
1: Ja.
0: En wij doen ze nog een keer.
1: En ze kunnen tot 6 uur stemmen, toch?
0: Ik wou het zeggen. Ze hebben nog ongeveer
1: een uurtje.
0: Een uurtje.
1: Ja.
0: En niet meer.
1: Nee, niet meer. Dus als je nog wil stemmen, moet je dat nu doen via de app of via de website.
0: Inderdaad. We hebben 3 keuzes. We hebben Always You and I van Against the Current. We hebben Bugsweat van Shanisha. En we hebben My Way van Olivia Rodrigo.
1: Yep.
0: Zijn sterke kandidaten, ga ik vanuit. In ieder geval
1: van wat... naam wel.
0: Ja, inderdaad. Ja. We gaan maar kijken wat ze ermee gaan doen. We gaan lekker beginnen met Against the Current.

0: heel mooi bij elkaar gejat.
1: Ja?
0: Er zijn heel veel dingen van andere nummers die hier goede invloed, laat ik zo zeggen, maar erop hebben.
1: Ja, ik vond het een prima nummer.
0: Het nummer Unpredictable komt heel erg naar boven bij mij als ik dit nummer hoor. Maar het is niet verkeerd, persoonlijk. Dus, denk jij, ik vind hem ook heel goed. Moet je nog snel stemmen? Je hebt een uurtje.
1: Ja.
0: Dan gaan we nu snel naar Olivia Rodrigo met My Way. Gaan kijken of haar manier toch de betere manier is.

0: Ja, wel lekker peppy.
1: Ja.
0: Ik wilde heel graag diep op ingaan, maar er is te veel muziek wat te goed is. Dus de tijd gaat veel snel.
1: Ja.
0: Dus we gaan snel even naar het nieuws en de files. Want ik hoorde al dat het redelijk druk was. En dan komen we zo meteen terug direct met het derde nummer. Buck Sweat van Shanisha.
1: Spannend.
0: En daarna hoor je ons toch weer. Maar eerst nu het nieuws.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Marcel van Meer. De autoriteit persoonsgegevens ziet dat de snelle ontwikkeling van AI de risico's op phishing en cyberaanvallen vergroot. De privacywaakhond van de overheid adviseert organisaties om nu in actie te komen om hun digitale veiligheid op orde te brengen. Inwoners van de IJmond lijden vaker aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten en problemen met het maag-darmstelsel dan inwoners van andere gebieden. Gezondheidsinstituut Nivel leidt dat af uit patiëntendossiers van huisartsen. Het onderzoek bevestigt dat bepaalde gezondheidsproblemen vaker voorkomen. Bij de aanvallen die de Verenigde Staten vanochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn 8 Iraanse militairen omgekomen. Dat melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op onder andere Bandar Abbas. Rusland heeft de export van diesel verboden om binnenlandse tekorten te voorkomen na Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Moskou stelde eerder al beperkingen in op de export van benzine en kerosine om dezelfde reden. Het exportverbod kan voor verdere druk zorgen op de brandstofmarkt in de wereld. Die markt heeft al veel last van de oorlog in het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden en dan kan er in het midden en zuiden heel plaatselijk mist voorkomen. En daarna wordt het een dag met steeds meer zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 22 graden op de Wadden en 28 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Vooral wegwerkzaamheden veroorzaken heel veel vertraging, met name in Zuid-Holland, bij Utrecht, maar ook in Noord-Brabant. Op de A4 staat nu een hele lange file van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelevarensveen en knooppunt Prins Klausplein. De vertraging is daar 35 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar ruim een half uur vertraging. Bij Rotterdam ook veel oponthoud door de afgesloten A20. Dat merk je vooral nu op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Daar ook bijna 50 minuten vertraging. En door een ongeluk bij Arnhem ook een file op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij Elst. Daar een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
5: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten
6: op Girl Power Radio.

0: Dat is dan de laatste keuzeplaat.
1: Ja.
0: Een bucket aan zweet. Dat is het zeker met deze temperaturen. Vind jij er nou eentje echt veel leuker dan de rest? Of zeg je, ik wil die niet echt hebben, dus ik ga op de andere twee stemmen? Dat kan. Ga snel naar de website. Je hebt minder dan een uur.
1: Spannend.
0: Morgenochtend gaat sowieso Monique aankondigen wie heeft gewonnen. Ik ben even kwijt wie de tweede persoon is die erbij zit. Maar geen zorgen.
1: Danny.
0: Het is Danny. Ja. Danny en Monique zitten gezellig met Stenen ochtend. En dan gaan zij je vertellen wie er heeft gewonnen. We gaan lekker even palette cleansen. En dat betekent dat wij naar Bruno Mars gaan. Want daar had jij zin in.
1: Ja, ik was naar zijn concert en het was echt geweldig.
0: En dan gaan we naar welk nummer? Welk wil je hebben?
1: Ja, jij wilde dat nummer van Runaway Baby.
0: Ik heb gezegd Runaway omdat ik die zag staan. Maar dan pakken we nu lekker
1: nummertje.
0: Runaway van Bruno Mars.

0: Ja, en ik denk tot sommigen aan het voorbereiden zijn op het weekend.
1: Ja.
0: Want eigenlijk doen we pas verzoekjes om 15:15. Maar ik zag een verzoekje bij komen. Ik dacht, nou...
1: Nee.
0: Ik denk dat we die gaan draaien.
1: Want,
0: zoals ik al zei, ik heb al eerder Chic en alles gezien. En waarschijnlijk hebben mensen die link gelijk gelegd naar Earth and Fire. Want ze wilden september horen.
1: Kijk.
0: Dus, speciaal voor jou draaien we gewoon nu lekker september dan. Dan komen we zo meteen terug met Music and Mood. Maar eerst dus naar september, wat het dus nog net niet is.

0: En dan is het tijd voor wat muziek. En moed. Of moed
1: ja.
0: Muziek.
1: Ja.
0: Neem ons mee naar het nummer voor vandaag.
1: Het nummer van vandaag is wel een echte powerplaat. Kijk, het is niet onze officiële powerplaat, maar het is wel een echte power track. Van denk ik ook wel een power vrouw kunnen we het
0: noemen. Zeker.
1: Het is vandaag natuurlijk donderdag en je zit in de fase van de week waarin je nog eventjes moet, maar het weekend er al bijna is. Dus we gooien nu even een trekje erin wat je toch over de streep trekt om het lekker het weekend in te gaan. Het is vandaag Fighter van Christina Aguilera.
0: Ja, wat een heerlijke plaat is het hoor.
1: Ja, heerlijk.
0: We gaan lekker er tegenaan knallen. Dan draaien we nog wat extra muziek achteraan. En dan komen we terug na het verkeer alweer. Want het is alweer half bijna.
1: Wauw.
0: Veel te hard. Maar nu dus Christina Aguilera. Als die wil.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is weer een hele drukke avondspits en dat is voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Met name daardoor veel vertraging rond Rotterdam, Utrecht en ook bij Gorkum is het erg druk. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven tussen Rosmalen en Den Bosch 25 minuten oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag gebeurde ook een ongeluk bij knooppunt Prins Klausplein. Daar zijn alle rijstroken vrij. Je moet nog wel rekening houden met een uur oponthoud vanaf Roelofarensveen. Je kunt eventueel omrijden via Wassenaar, maar daar begint het inmiddels ook behoorlijk druk te worden. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwerbrug 22 kilometer en bijna een uur vertraging. En het is erg druk op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein een uur oponthoud. Dat komt door de afgesloten A20. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En daar zijn we weer. Laatste half uurtje alweer.
1: Wow.
0: En daar gaan we gelijk beginnen met de Artist Spotlight. Want we pakken één keer op de donderdag een artiest dat toch wel meer licht verdient. Dan, niet dan als de rest. Maar gewoon die wij even in het zonnetje willen zetten.
1: Ja, wat meer zonnestraaltjes gunnen.
0: Inderdaad, al wel, met deze temperaturen.
1: Ja, misschien wel minder, maar...
0: Misschien wel minder.
1: Nee, klopt helemaal. En vandaag hebben we het over Alex Warren.
0: Oeh.
1: Weet jij een beetje wat over Alex Warren?
0: Tuurlijk. Ja? Want hij werd geboren op september 2000 in Californië. Hij bouwde zelfs zijn publiek natuurlijk via YouTube en TikTok, zoals dat nu al gaat. Heel veel artiesten worden daarmee gehoopt. Daarna werd hij de medeoprichter van de contenthuis, de Hype House.
1: Mm-hmm.
0: En daarna ging hij met zijn muziekcarrière compleet van de plaat af. Het moment wanneer hij een contract tekende.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Niet normaal.
0: Hij haalde snel internationale hitnoteringen met nummers zoals Ordinary.
1: Ja.
0: En zijn muziek combineert dus vaak ook pop, folk en singer-songwriter.
1: Ja.
0: Het zijn veel genres, maar het zijn toch eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde genre.
1: Ja.
0: met een iets ander beatje eronder.
1: Ja, klopt zeker. Nee, en hij sliep vroeger in een auto.
0: Ja. Ja, als het even moeilijk gaat, dan is dat nodig jammer genoeg.
1: Dat is wel crazy dat hij nu zo bekend is en zoveel geld heeft.
0: Gelukkig maar.
1: Ja.
0: Hij is in ieder geval goed op zijn benen weer gekomen.
1: Dat is hartstikke fijn.
0: En daarom vinden wij tot hij nu even in het zonnetje gestaan.
1: 100%.
0: Alleen dan niet met zonnestralen dit keer, maar dan met wat Troubled Waters van Alex Warren. Of niet?
1: Jawel.
0: Ja, praat maar.

0: met achter aansluiten.
1: En het is zeker een feestje, want we gaan naar de Top Track Thursday. We gaan kijken naar de streamnummers en welk nummer nou eigenlijk nu op nummer 1 staat deze week.
2: Ja.
1: Dit betekent niet dat het het beste nummer is natuurlijk, maar het is gewoon een nummer wat het vaakst is geluisterd. Het kan ook één persoon zijn die een nummer 100 miljoen keer heeft gedraaid.
2: Ja, dat zou in principe kunnen, ja.
1: Maar we hebben een top 6 voor je, want ik wil de 6 ook nog meenemen. Op nummer 6 is I Just Might van Bruno Mars. Nummer 5 is Cheerio van Justin de Wild. Daarna op nummer 4 hebben we Popular van Italy. Roxy Dekker staat op nummer 3 met Superstar. Dan kunnen we nog ook goed zien tot het WK nog bezig is. Want Shakira staat erop er met Die Die. En dan op nummer 1 hebben we Hele Zwoele Zomernachten met een Rutger van Marneveld.
2: Nou, jij kent het nummer niet, hè?
1: Ik kan niet zeggen dat ik direct weet welk nummer dit is. Waarschijnlijk als ik hem misschien hoor.
2: Dan vind ik het echt fantastisch, want dit is één grote. Nou goed, je gaat het aan horen.
1: Ja, we gaan het nu horen. We gaan draaien en dan komen ze meteen terug om af te sluiten.
2: Ja.
1: Het gaat heel snel weer.

0: Vampire.
1: De nummer eindigt altijd zo
0: raar.
1: Plotseling.
0: Ja, eindigt heel raar.
1: Wel slim, want stel je zou het op een loop hebben staan, dan heb je automatisch een stream extra.
0: Ja, dat kan weer wel. Maar het is tijd om toch vaarwel te zeggen. Voor vandaag dan.
1: Ja.
0: Want het is alweer bijna 6 uur. En dat betekent dat het achteraan gesloten is. Ik hoop dat de files een beetje weg zijn getrokken.
1: Hoop ik ook voor jullie.
0: Ik ben bang van niet.
1: Nee, het was wel druk.
0: Het was heel druk. Maar doe in ieder geval voorzichtig. Wij zijn er gewoon weer om 2 uur vanmorgen. Want het is stuk vrijdag.
1: Zeker.
0: Ambtenaarstijden. En dan hoor je weer achteraan sluiten. Dan ben ik er ook weer.
1: Gezellig.
0: Dus geen zorgen. Ik trek je ook morgen door de files heen. Voor de rest, morgenochtend hebben we in Danique en Monique gezellig zitten.
1: Ja.
0: En dan rest er alleen maar ons om te zeggen nog een hele fijne avond.
1: Zeker.
0: Rustig aan, doe voorzichtig en blijf een beetje uit die zon, want het wordt veel te warm morgen.
1: Ja.
0: Fijne avond.
1: Fijne avond.

0: in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. Meerdere aanbieders van vakantiehuisjes zien een toename van het aantal boekingen na de uitschakeling van Oranje op het WK voetbal. Mensen stemmen hun vakantie steeds meer af op de actualiteit en weersvoorspellingen. Dat zegt bestuurder Robert van Veen van boekingsplatform Natuurhuisje. Dit bedrijf kreeg in de 7 dagen na de uitschakeling van Oranje 55% meer boekingen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel erg druk, maar de meeste files worden nu wel korter. Geldt ook voor de file op de A4, maar daar heb je nog wel veel vertraging van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Leidschendam is het oponthoud 25 minuten. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwerbrug een uur oponthoud. De rechte rijstrook is dicht, daar ligt brandstof op het wegdek. Het opruimen daarvan gaat waarschijnlijk tot 1 uur of 8 vanavond duren. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein 50 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Almere Haven 3 kwartier vertraging door een aanrijding. En er gebeurde ook een ongeluk op de N201 Hilversum Uithoren bij Loenersloot. Daar sta je ook nu 1/2 uur in de file. De andere kant op is de vertraging zelfs 50 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.
3: Je luistert naar 90s Noise met Justin en Monique.

0: Dit is het nieuws, ik ben Marcel van Meer. Luchtvaartmaatschappijen moeten boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen, dat vindt het kabinet. Het is een van de plannen die minister Vincent Karremans van Infrastructuur in een Kamerbrief voorstelt om wangedrag in vliegtuigen tegen te gaan. Als de boetes er komen, naast strafrechtelijke vervolging, zou dat als extra afschrikking kunnen werken. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft een 34-jarige man veroordeeld tot een celstraf van 27,5 jaar voor het doodschieten van een man in het Zeeuwse Rittem. Dat was in september 2024. Een andere man werd tijdens het vluchten beschoten en later zwaargewond aangetroffen. Volgens de rechtbank is er sprake van een vooropgezet plan en een kille en professionele liquidatie. China moet zijn handelsoverschot aanpakken, maar ook Nederland en Europa moeten aan de slag. Dat is de conclusie van minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken na 3 dagen op economische missie in China. Nederland staat er goed op in China, zowel bij de overheid als bij het bedrijfsleven. Verder zijn Chinese bedrijven gretig om met Nederlandse bedrijven samen te werken, laat de minister weten. De provincie Zuid-Holland mag de damherten in de Hoekse Waard niet afschieten. De rechtbank heeft opnieuw geoordeeld dat de onderbouwing voor het doden van de hele populatie onvoldoende is. 5 jaar geleden hield de rechter het afschieten van de dieren in het plattelandsgebied ook al tegen. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het noorden is het zo'n 21 graden op de Wadden tot 29 in het zuiden. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter. Op de A4 helaas nog niet, van Amsterdam naar Den Haag. Want daar is bij Roelevarensveen een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging is een kwartier. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug een half uur vertraging. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, daar ligt brandstof op het wegdek. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein een half uur vertraging. Verder op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen nog 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden op de A27. En de N206 Heemstede-Zoetermeer is dicht bij Katwijk aan Zee, want daar is een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.
3: 90's Noise, elke donderdag van 6 tot 8 op Girl Power Radio.

Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Honderden mensen demonstreerden bij de rechtbank in Utrecht tegen de vrijspraak van twee mannen die werden verdacht van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank achtte de verkrachting niet bewezen. De demonstranten vragen aandacht voor de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. In Bangladesh zijn sinds half maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of vermoedelijke besmettingen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk hoger door overbelaste ziekenhuizen. Er zijn ruim 100.000 verdachte gevallen en 13.000

0: oosten is er eerst nog bewolking, wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: De demonstranten vragen aandacht voor de slachtoffers. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak. In Bangladesh zijn sinds half maart bijna 750 kinderen overleden aan mazelen of vermoedelijke besmettingen. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Volgens UNICEF ligt het werkelijke dodental waarschijnlijk hoger door overbelaste ziekenhuizen. Er zijn ruim 100.000 verdachte gevallen en 13.000 bevestigde besmettingen. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar worden zwaar getroffen. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: So it sounds like a helicopter.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. NS zet bussen in en adviseert reizigers tussen Leiden en Utrecht via Amsterdam-Zuid te reizen. Extra treinen en OV-fietsen moeten de hinder verder beperken. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 mensen omgekomen. Meer dan 200 werknemers werden volgens ANP geëvacueerd. President Xi Jinping gelastte een onderzoek naar de oorzaak. De eigenaar en enkele betrokkenen zijn inmiddels aangehouden. De brand trof een belangrijk industrieel productiegebied. Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, die door code rood hun mondeling examen misten, mogen toch beginnen aan een vervolgopleiding. Staatssecretaris Thiele wil voorkomen dat zij buiten hun schuld vertraging oplopen. Alle betrokken leerlingen en ouders zijn hierover per brief geïnformeerd door het ministerie van OCW. Erik ten Hag is niet beschikbaar als nieuwe bondscoach van Oranje. De technisch directeur van FC Twente wil zich de komende 2 jaar volledig richten op zijn werkzaamheden bij de club. Daarmee valt hij af als opvolger van Ronald Koeman. Andere kandidaten die genoemd worden zijn Arne Slot, Peter Bos en Michael Reiziger. En dan het weer. Vanavond is er veel zon, alleen in het noorden en oosten is er eerst nog bewolking. Wel blijft het overal droog. Dat geldt ook voor vannacht en vooral in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsbestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim te hebben opgevoerd. Volgens de Oekraïnse generale staf zijn in de zee van Azov 12 Russische tankers geraakt. De schepen zouden zijn ingezet voor bevoorrading van Russische troepen en het vervoer van olie. Ook een sleepboot en vrachtschip werden getroffen. Het treinverkeer tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven ligt vanaf oktober 9 maanden stil vanwege vervanging van de spoorbrug over de Gouwe. NS zet bussen in en adviseert reizigers tussen Leiden en Utrecht via Amsterdam-Zuid te reizen. Extra treinen en OV-fietsen moeten de hinder verder beperken. Bij een grote brand in een schoenenfabriek in de Chinese stad Xinjiang zijn 28 mensen omgekomen. Meer dan 200 werknemers werden volgens ANP geëvacueerd. President Xi Jinping gelastte een onderzoek naar de oorzaak. De eigenaar en enkele betrokkenen zijn inmiddels aangehouden. De brand trof een belangrijk industrieel productiegebied. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004. Get up.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1.

0: het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. Een Grieks F-16 gevechtsvliegtuig vloog vandaag in brand na een noodlanding zonder landingsbestel op Zakynthos. De piloot bleef ongedeerd en de brand was snel onder controle. Door het incident ligt het commerciële vliegverkeer stil. De Griekse luchtmacht onderzoekt de oorzaak van de technische problemen. Oekraïne zegt de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim te hebben opgevoerd. Volgens de Oekraïnse generale staf zijn in de zee van Azov 12 Russische tankers geraakt. De schepen zouden zijn ingezet voor bevoorrading van Russische troepen en het vervoer van olie. Ook een sleepboot en vrachtschip werden getroffen. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Nachtnieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam is sprake van wanbeheer. Daarover oordeelt de onderwijsinspectie. Het bestuur verbeterde de onderwijskwaliteit jarenlang onvoldoende en leverde belangrijke documenten niet aan. Ook ontbrak een wettelijk verplicht professioneel statuut. De inspectie heeft weinig vertrouwen dat het bestuur de noodzakelijke verbeteringen alsnog doorvoert. Het Israëlische leger trekt zich de komende dagen terug uit een bezet gebied in Zuid-Libanon, waar het Libanese leger de controle overneemt. De terugtrekking maakt deel uit van een akkoord tussen beide landen. Verdere proefgebieden worden onderzocht, terwijl overleg afhankelijk blijft van Israëls terugtrekking uit de afgesproken zones. De 62-jarige Tilburgse wijkagent Erwin van E., die verdacht wordt van het doorspelen van vertrouwelijke politiegegevens, komt voorlopig vrij. Ook de voorlopige hechtenis van zijn vriendin Kelly van O. is geschorst. De rechtbank nam het besluit nadat Van E. stelde dat in de gevangenis een aanslag op zijn leven werd beraamd. Natuurbranden in het zuidoosten van Frankrijk hebben twee bergdorpen, met ruim 5000 inwoners en toeristen, afgesloten van de buitenwereld. De dorpen worden pas vrijdag weer per vliegtuig bevoorraad. Een vrijwillige brandweerman kwam om door vallende rotsen. De brand is onder controle, maar de weg blijft voorlopig dicht. En dan het weer. Vannacht blijft het droog en met name in het noorden kan er plaatselijk mist ontstaan. De temperatuur komt uit rond 14 graden. Overdag is het op de meeste plaatsen zonnig en loopt de temperatuur uiteen van 20 graden op de Wadden tot 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.